De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: freemusicradio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact.
1: Drankie. Drankie. Femke Louise.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound. Met easy listening.

Wat een vlotte start van Dek Radio hier. Prachtig. Eli Bruna en Papik en Massimo Guerra. Allemaal hele mooie namen. Uit Italië komen ze. En Heart of Glass was van het begin van dit jaar. Dek Radio Easy, geproduceerd door Paul van Waveren. Hij heeft zijn best weer gedaan, dat lijkt ook wel. En ik heb Trehanne staan op mijn lijstje. En die ken ik helemaal niet. Nou had ik het eventjes opgezocht. En Trehanne is een opkomende 21-jarige singer-songwriter. Bekend om haar soulful en emotionele nummers. En ze is gevestigd in Kansas City. Misschien is het te horen. Trehanne en I Fell in Love.

gezellig op een gracht en houdt van de ontspannen sfeer. Hij was geflipt op al het gejacht en zoals hij zijn er veel meer. Ze hebben mokum bij.

Mooie combinatie. Jasperina de Jong met Zo Tolerant en daarna het London Philharmonic Orchestra en What Kind of Fool Am I? Goed, je luistert naar Dekker Radio Easy met Paul van Waveren samenstelling en Menno Dekker presentatie. En ik heb een mooie klaarstaan van Juliane Werding. En die heet Takt der Zeit. En daarna Diamond Orchestra met One Day in Your Love.

Mooi, hè? The Diamond Orchestra. En Decca Radio Easy gaat nog eventjes snel op weg naar het half uur met Velofsky. Onderweg naar het half uur natuurlijk. Tot zometeen.

Dekker Radio Easy is bereikbaar per e-mail. Schrijf naar dekkerradio@gmail.com.

0: Je luistert naar Dekker Radio Easy met Menno Dekker en Paul van Waveren.
1: Dit uur Dekker Radio. Welkom terug voor het tweede gedeelte van Dekker Radio Easy. We gaan van start met Cliff Richard.

Manuel and the Music of the Mountains, zo heet de groep en de, of het orkest. En The Windmills of Your Mind. En daarvoor nog Cliff Richard en zijn versie van Spanish Harlem. Heb ik nooit eerder gehoord en Paul van Waveren heeft het in zijn systeem staan. Dus vandaar dat je dat kon beluisteren. Françoise Hardy met Serge Gainsbourg. Helaas is Françoise Hardy verleden jaar overleden. Als eerbetoon aan deze dame. Comment te dire adieu.

Bricks and Stark, zo heet dit gezelschap. En Honey, bij Dekker Radio Easy ben je. En we hebben Dave Brubeck samen met de Chevron Orchestra. Nou, hopen dat het niet naar benzine ruikt. Denk het niet. Theme from a Summer Place.

Theme from A Summer Place. Dat was een film, volgens mij, die ik nooit gezien heb. Chevron Orchestra hoorde je. En daarvoor Dave Brubeck. Maar dat was wel duidelijk, hè? The Lonesome Road. Dek Radio Easy is bijna voorbij. Nog niet helemaal, hoor, want ik heb deze nog voor je. The Rolling Stones in een Easy programma. Jazeker, As Tears Go By. Daarna het Moonlight Orchestra met Tyrell Tombola.

Leuk, hè? Moonlight Orchestra. En Thierry Tombolina. Ik zei het daar straks verkeerd, geloof ik. Dekker Radio Easy met Paria. Wat een mooie naam. I Do is een nummer van de Noors-Iraanse artiest Paria. Wat een combinatie, Noors en Iraans. En I Do, en daar besluiten we Dekker Radio Easy mee. Tot de volgende keer maar weer.

0: Dekker Radio Easy is bereikbaar per e-mail. Schrijf naar dekkerradio@gmail.com.
1: Leuk dat je luistert. Om onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
2: Dekker Radio. Menno Dekker. Met Easy Listening.

terug. Je luistert naar Dekker Radio Easy met Paul van Waveren, samenstelling en presentatie Menno Dekker. En we hebben een andere popgroep, Passenger, met ook hele aangename muziek voor een Easy Listening programma. The Way That I Love You hoor je.

Mooie uitvoering van The Look of Love door Andy Williams. Heel lang geleden, in de jaren 60, was die behoorlijk bekend in Nederland met een televisieprogramma. En dat eindigde of begon altijd met de volgende opmerking. Een figuur had hij in die uitzending en dan hoorde je... Mr. Williams, do you have some milk and cookies? En dan viel... Andy Williams, geloof ik, achterover of zoiets. Dat is wel leuk gedaan in Amerika. I still have faith in you. Hier is ABBA.

Wat een lekkere, relaxe muziek was dat, hè? Van het Brazilian Tropical Orchestra en Carolina, zo heette het. We gaan op weg naar de bodem van het uur, of ook wel halverwege het programma. Even pauzeren en dan zijn we zo weer bij je terug. En ik heb een leuke Franstalige klaarstaan, die heb ik al jaren niet gedraaid. Daar komt hij dan hoor, Gilles Dreux met Alouette. Tot zo!

0: En zo zijn we weer terug in de Dekker Radio Easy Studio met in Julio Iglesias begonnen. En Amor de Mis Amores uit 1981. Dekker Radio Easy heeft iets heel bijzonders klaarstaan. Af en toe kan ik wel eens wat geks draaien. Ik heb namelijk Dr. Anders P. voor je met De Badkuip van Den Burgemeester.
1: De burgemeester van ons dorp is in de stad geweest. Zijn jongste broer, die koopman is, gaf daar een bruiloftsfeest. Hij keek daar ginds zijn ogen uit aan die moderne pracht. En onlangs werd bij hem zowaar een badkuiptas gebracht. Het hele dorp heeft het gezien en elk had pret voor tien. En de smid zei tot den bakker en de slager tot de meid. Wat je al niet kunt beleven met die nieuwe wetsigheid. En de meid zei tot den slager en de bakker tot den smid. Ja, dan kun je nog eens lachen als je in zo'n badkuip zit. De burgemeester at en sliep in één beroemd hotel. Met stromend water uit een kraan en elektrieke schel. Maar aan het einde van de gang was één speciaal vertrek. Waarin een echte badkuip stond, dat was zijn liefste plek. Sindsdien heeft hij geen rust gehad, tot hij zo'n ding bezat. En de smid zei tot den bakker, en de slager tot de meid. Wat je al niet kunt beleven, met die nieuwe wetsigheid. En de meid zei tot den slager, en de bakker tot den smid.

0: reeds een preek omtrent losbandigheid. En in het dorp zegt menigeen, het is zonde van het geld. Maar de notaris heeft naar het schijnt er ook al één besteld. En de beschaving snelt maar voort, zelfs hier in Dreupeloord. En de smid zei tot den bakker, en de slager tot de meid. Wat je al niet kunt beleven met die nieuwe wetsigheid. En de meid zei tot den slager, en de bakker tot den smid. Ja, dan kun je nog eens lachen als je in zo'n...
1: Zomaar voor de grap ertussendoor. Dr. Anders P. Hij is 96 jaar geworden, overleden in 2015. En het was het pseudoniem van Heinz Herman Polzer, lees ik hier. Een Nederlandstalige tekstschrijver met de Zwitserse nationaliteit. Heel grappig. Amy Sorinio, What the World Needs Now is Love, Sweet Love.
2: What

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb

Laura Pausini uit Italië met een ode aan de gewone mens, gente. En het wordt vertaald in het Engels hier bij Dekker Radio Easy als Ordinary People uit 2001 hoor je die. We gaan Nederlandstalig verder met Robert Long en Gekke

Wat een alleraardigst liedje was dat van Robert Long. Gek, hè? We zijn er bijna doorheen. Gek, hè? Een Mexicaan heb ik nog voor je. Ja, een Mexicaan met de Compagnon de la Chanson uit Frankrijk. En dat is de laatste vocale.

Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl.

0: Goedemorgen, welkom bij Good Morning Sunday met Simone op deze vroege zondagochtend. Ja, wat gaan we doen vandaag? We gaan een uur lang lekkere muziek draaien, diverse genres en uit alle tijden. Dus voor ieder wat wil, zoals mijn motto luidt. En Ron staat weer achter de knoppen en achter de schuiven en ik sta achter de micro. Listeners all over the world, it's Sunday morning again, so we have a nice playlist for you, so... I hope you enjoy the music. Welkom Ron, heb je er weer een beetje zin in deze show op deze zondag? Mooi.
1: Ja hoor.
0: Ja? Oh, je moet nou wel lachen. Nou, dat wordt wat. En ja, laten we maar gaan beginnen. Wil jij ook altijd jong blijven?
1: Ik wel hoor.
0: Ja, ik ook. Alpha Feel, een Duitse synthpop en rockband die populair was in de jaren 80 van de 20ste eeuw. Je gaat luisteren naar een track uitgebracht in 1984, afkomstig van het gelijknamige.

0: Heb je nog onder controle?
1: Ik heb alles onder controle.
0: Kijk.
1: Ja, jij
0: kijk,
1: ook?
0: Kijk. Ja, ik jawel, mag het afkloppen.
1: Oh, nou, ik hoop het voor je. Nee, we trapten af vandaag.
0: Hoop, hè?
1: Ja, ik hoop het, ja.
0: Oh, nou.
1: Ja. We trapten af vandaag met Alphaville. En de tweede track die je net hoorde was van Adele, een Britse popzangeres. Bekend van albums 190, 21, 25 en 30. En onder meer de singles Someone Like You, Rolling in the Deep, Skyfall en Make You Feel My Love. Oké, nou, heb je het naar je zin?
0: Heerlijk.
1: Mooi zo.
0: Ik zat even te kijken en ik heb eigenlijk wel...
1: Wat zegt u?
0: Track!
1: Alweer? Nou mensen, sorry hoor, ik ga hier niet meer op in. Allemaal gekkigheid hier. Dus, maar als je net aanschakelt, je luistert natuurlijk naar Good Morning Sunday met Simone. We gaan verder met de volgende track van deze show. Dat is een track van Alides Hidding. En dat is een Nederlandse muzikant en componist. En bekend als zanger en gitarist van The Time Bandits. En met zijn kopstem... Als handelsmerk heeft de band begin jaren 80 internationaal succes met de muzikale mix van disco, funk, soul en rock. We gaan luisteren naar Alides Hidding en het nummer is Hollywood 7.

0: lekkere muziek, fijne klanken op jouw zondagochtend. Dit is Simone. Good morning, Sunday.
1: Drop it.

0: heeft nog iets gehad met Whitney Houston.
1: Oh, is dat zo? Oh, dat wist ik niet. Nee.
0: Dat wist je niet?
1: Nee, we hebben het over Bobby Brown.
0: Ja.
1: Two Can Play That Game. Een track uit 1994. En Bobby Brown is een Amerikaanse zanger die in de muziekindustrie bekend werd als de zanger van de R&B groep New Edition. We zijn, als je net je radio aanzet, je luistert naar Good Morning Sunday met Simone. We zijn inmiddels aangekomen bij de Golden Oldie van deze week. En het is een vast item in dit uur. Het is een track uit 1972, uitgebracht bij het platenlabel E&M Records Limited. En deze groep was een Schotse folk-rock band, opgericht in 1971. En werd in de vroege jaren 70 beschouwd als de Britse versie van Crosby, Stills en Nash & Young.

0: Ja, dat was de eerste track van het discoblok. Dat was Dance Reaction met Disco Train. En deze track is geproduceerd door Frank Souter voor Barbara's Production. Voor muziekproducent Dance Nation. En actief moet ik zeggen, hallo. En actief van 2001 tot heden. En hun genre is Eurodance. Dat was dus de eerste track van de discoblok. Je luistert naar Good Morning Sunday met Simone. En we gaan verder met de tweede track van het discoblok. Dat wordt niet het origineel uit 1977. Maar de Tom Mountain remix uitgebracht in 2021. The Tramps met Love Epidemic.
1: Vanuit de metropool.

hits van toen, de hits van gisteren, maar ook die stampende, dampende hits van vandaag. Dit is Simone. Good Morning Sunday.

0: Zeer gepast van Brenda Russell.
1: Ja, op deze zondagochtend een mooi pianootje met viooltjes erbij. Brenda Russell met Piano in the Dark. Nou, mensen.
0: Dag, ik ook even achter de piano gaan zitten.
1: Ja, kijk, kun jij piano spelen?
0: Maar, fantastisch.
1: Ja, kun jij piano spelen trouwens?
0: Kan ik piano spelen? Nee.
1: Nee.
0: Kan wel fluiten.
1: Blokfluiten.
0: Fluiten.
1: Ja, oké. Okay. Nou, ik snap hem. Het is weer een dolle boel hier op deze zondagochtend. Maar gelukkig ben ik wat serieuzer. En als de microfoon uit is, dan gaan we weer lachen en grappen en gerollen. Oké, we gaan naar een track uit 1984. Dat zijn de Cars. En het is eigenlijk wel een van hun bekendste hits. Hier is Drive.

0: flop, flop, flop.
1: Dat was een lekkere klapper uit je speaker.
0: Ja. Yeah.
1: Op deze zondagochtend heerlijk. Garrett Emery en Giuseppe Ottaviani featuring Sarah de Warren. En het nummer was Carry On. Dat was de tune of the week. Vond je het leuk of...
0: Ach.
1: Je houdt er niet van. Nee?
0: Als het maar dreunt. Hè?
1: Ja, er zat een lekkere bas in.
0: Als het maar drilt.
1: Al is het 's morgens 8 uur, je kunt mij ervoor wakker maken. Maar goed, we gaan verder met de volgende track. Die is van uitgebracht in 2023. Christina Novelli met het nummer Heavy.
0: Aha.
1: Heavy.
0: Heavy.
1: Start hem in.
0: Oh, oké. Okay.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: Aha.
0: Hatsiggy day.
1: Klappen.

0: Waarom, hè? Waarom, waarom?
1: Ja, waarom? Dat vraagt ons wel eens meer af. Ja, toch? We zijn er bijna door. Hoor maar.
0: Ja,

Ja mensen, het uur is weer voorbij. We hebben allerlei soorten muziek gedraaid voor ieder wat wils. Dat is ook mijn motto. En na Christina Novelli, dat was een lekkere dance track uit 2023, gingen we even back to slow. En dat deden we met Michael Jackson, She Ain't You. Nou, we hebben nog één, misschien twee tracks te gaan. Ik wil iedereen bedanken voor het luisteren en natuurlijk Ron ook voor de techniek. We hebben wederom weer gelachen, lekker gegeten, lekker gedronken. Ik wens iedereen een hele fijne zondag. En ik hoop natuurlijk dat jij er volgende week ook weer bij bent. En also to all my listeners all over the world, thank you for listening to my show on this Sunday morning. I hope you will next week listen again to Good Morning Sunday with Simone. Oké, we gaan eruit met jawel een discotrack om dit uur het dansen af te sluiten. Dus ik zou zeggen, dans lekker mee met Jimmy Bohorn. En het nummer is Spank. Ik zeg bye, ciao, adios.

0: Nederlandse muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio, Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Crossroads for your country, bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
3: Ik trap vandaag af met Emily Nanny, die de Nashville-traditie nieuw leven inblaast. Ook aandacht voor de act van de maand, Dan Seals. En natuurlijk het prachtige album van de maand van Ben Jarrell.

Emily Nanny is de reizende ster van de moderne honky-tonk. En dat hoor je direct terug op haar nieuwe werk. Met een stem die doet denken aan de gouden jaren van de country, brengt ze met Take My Money en You Only Said It To Hurt Me een heerlijke, eigenwijze energie. Haar sound is geworteld in Nashville, maar met een verfrissende, nuchtere blik van nu. In Good Ma'am laat ze horen dat ze geen blad voor de mond neemt.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Ben Gerrold lijkt wel de reïncarnatie van Waylon Jennings. Dezelfde diepe bariton, de steeds terugkerende trainbeat en de alom aanwezige pedal steel. De singer-songwriter uit Alabama, die tegenwoordig in Nashville woont, heeft met Tennessee Turnaround een plaat gemaakt waarbij je even weer in de jaren 70 waant. In Dreamers hoor je het stof van de weg en de echo van Nashville-legendes.

Charlie Marie brengt met haar album Signs een ode aan de klassieke countryvrouw uit de jaren 90. Kenke Maggis Highway is een sfeervol nummer dat je meeneemt op een rit door New England. Haar stem is kraakhelder en de instrumentatie is subtiel, doch effectief.

De original van de week is een absolute wereldklassieker. Bill Withers schreef dit nummer over broederschap en steun in 1972, geïnspireerd door zijn jeugd in een kolenmijnstadje in West Virginia. Het is een van de weinige nummers die door bijna elk genre is geadopteerd. De simpele pianoriff en de universele boodschap maken het na al die jaren nog steeds een krachtig statement. In het tweede uur de countryversie.

0: Wanneer twee van de grootste namen in de hedendaagse country de krachten bundelen, weet je dat het goed zit. In Horses and Divorces horen we de harmonieën tussen Kacey Musgraves en Miranda Lambert perfect op elkaar aansluiten. Het nummer snijdt de pijn van het leven aan met de nodige country-ironie. Het is een sterke samenwerking die laat horen dat vrouwelijke vriendschap en muziek een ijzersterke combinatie vormen.
1: Getipt voor de top.

0: Dit is Crossroads met de act van de maand.
1: Dan Seals laat op I Won't Be Blue Anymore horen waarom hij in de jaren 80 uitgroeide tot een van de grootste namen in Nashville. Het nummer ademt die typische gepolijste country pop sound van die tijd, gedragen door zijn herkenbare en rustgevende stem. Seals had de zeldzame gave om weemoed om te zetten in iets hoopvols. En deze track is daar het perfecte voorbeeld van. Een tijdloze klassieker die nog steeds staat als een huis.

Cassie Aston brengt met haar single een rebels en eigenzinnig geluid naar de country. Ze staat bekend om haar gedurfde teksten en no-nonsense uitstraling, wat in Bitches duidelijk naar voren komt. Het is een verfrissend, pittig nummer dat de grenzen van het genre een beetje oprekt.

In Made in Holland schittert Douwe Bob met materiaal van zijn nieuwe album Outcast Town. Douwe heeft altijd een diepe liefde gehad voor de Amerikaanse muziektraditie en dat hoor je in Wanna Be Free en A Little Bit Stronger. Puur vakmanschap van eigen bodem.

Nog meer Nederlands talent met Kirsten Alting. In Keep On Moving horen we een frisse Amerikaanse sound met een positieve boodschap. Kirsten heeft een warme stem die perfect past bij dit soort mid-tempo nummers.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Een stemmig en eervol afscheid in So Long Buddy van Cliff Murphy. Afkomstig van het album Bay State Lullaby ademt dit nummer de sfeer van een intiem huiskamerconcert. Het is een breekbaar lied dat laat horen hoe krachtig country kan zijn wanneer alle opsmuk achterwege wordt gelaten.
2: So long, buddy.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Waar Dreamers meer verhalend was, laat Ben Jarrell via Red Dress een meer opzwepende en venijnige kant van zichzelf horen. Het gitaarwerk is scherp en de energie spat van de opname af, alsof de band live in de studio een honky-tonk tent afbreekt.

Als je op zoek bent naar de perfecte song voor een zaterdagavond in de kroeg, dan is Spencer Hatcher je man. Honky Tonk Hideaway doet precies wat de titel belooft. Het biedt een ontsnapping naar een wereld van neonlichten en schuivende voeten op de dansvloer. Met zijn energieke banjo en gitaarspel brengt Spencer de sfeer er direct in.

Van het album Drought Flower horen we Calling All Cars, een nummer dat de grens opzoekt tussen alt-country en rock'n'roll. De Droptines hebben een rauwe, ongepolijste energie, die direct de aandacht trekt. Het is de perfecte soundtrack voor een nachtelijke rit over een verlaten snelweg. Het eerste uur zit erop, maar ik ben nog lang niet klaar. Blijf luisteren, want in het tweede uur duik ik in het werk van Don Sleets en heeft Todd Day Waite de hoofdrol in de rubriek In the Spotlight. Tot zometeen.

0: zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er
2: altijd
0: tegen.
3: Luister recht aan uw toestel.
4: And now, here's the world's greatest DJ.

luisteraars allemaal weer een hartelijk welkom, een bijzonder hartelijk welkom. Goeiedag. Even de apparatuur goed instellen, zodat ik goed te beluisteren ben. Alle schuifjes staan weer goed, dus dat betekent dat het de hoogste tijd is voor een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Met die heerlijke muziekjes van toen, uit die jaren 60, de jaren 70 en uit de jaren 80. En dan roep ik altijd maar toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee. Ik heb ze allemaal weer verzameld, de mooie singeltjes heb ik verzameld uit de grote discotheek hier beneden in de kelder van het grote gebouw van de Gouden Oude Complex. Deze zijn allemaal singeltjes, ik heb geen LP's uitgezocht, alleen maar singeltjes. Dat is makkelijk. Maar ja, dan moet je wel de goede kant op de draaitafel zetten. Dat is natuurlijk ook nog even iets. Ja. Laten we snel beginnen in het programma. Waarom ook niet? Heerlijke muziek die we allemaal lekker mee kunnen zingen en mee kunnen galmen. En dat is het motto van de Gouden Oude Show. Je omhandgraaf, dat is de ondergetekende, daar moet je het mee doen de komende 2 uur. Ja, dat is een opgave, nou, het valt er mee hoor. Hier is Demi Songsos.

met een prachtige muziek. Dat is nou echt tijdloos. Demis Roussos, de man met de mooie hits toen de tijd in de jaren 70 of niet. Soms met Forever and Ever, de Schönes Mädchen aus Arcadia, My Friend the Wind. En ook deze was My Reason. Zo even tempo in het programma. We gaan naar Nederland toe. Dat is altijd leuke muziek uit 1973. Ik heb het over de Dizzy Mint Band.

De show en de opera, dat waren nog wel grote hits van de Dizzy Men's Band. Deze komt uit het jaar 1973. Straks verderop aandacht voor de Radio Noordzee treiterschijf van de zeezender, de Mabel 2. Maar eerst even Gilbert O'Sullivan.

Gilbert O'Sullivan, de man achter de piano met een petje op zijn hoofd. Ja. Tijd voor een lekkere disco knolplaat, een lekkere lange plaat van Edwin Starr. Oftewel de Happy Radio, straks hierna de Radio Noordzee treiterschijf van toen.

0: is zeker de Happy Radio. Zeker als je luistert naar de Gouden Oude Show. Is dat waar of niet? Dat is een waarheid als een koe. Happy Radio, dat was er eentje van Edwin de Star. Zoals beloofd, we gaan terug naar Radio Noordzee Internationaal. We gaan doen een treitenschijf uit het jaar 1973.
1: Buitengaats tussen 6 en 8 uur. 'S Avonds live vanaf de Meibo 2.
2: Radio.
3: Radio Noordzee Internationaal Nieuws. De laatste berichten uit alle nieuwscentra.
0: Dit komt uit 1973, een tijd te schrijven op 31 maart.

0: toen het tijd.
1: Zo'n schuif even openzetten. Het was toen tijd de treit en schuif op Radio Noordzee Internationaal. 31 maart, Sheila en Ringo, La Gondel, Avenise, als ik het goed uitspreek. Dit is de Gouden Oude Show.
2: Jouw muziek, jouw favoriete artiesten. Je hoort ze hier, de Gouden Oude Show met Johan de Graaf.

Dat is toch een leuk of niet soms avond daar speelt die zigeuner. Dat was er eentje, dat was het einde van Cindy Owned Bed. Je moet ook even op zijn Duits zeggen, of niet soms hier in die gouden oude show, eerste gedeelte. En als je net hebt ingeschakeld, hartelijk welkom. Die heerlijke muziek van toen, de jaren 60, 70 en 80, zoals deze hier is Peter Kent.

is mooi, het is prachtig of niet. Soms deze van Pieter Kent met It's a Real Good Feeling. We gaan naar het jaar 1978. Een groot hit toenertijd in de radio Mi Amigo Top 50, weten we dat nog? Ik heb het natuurlijk over de Commodores met Lionel Richie toenertijd nog in de gelederen met The Brick House.

langzaam gingen ze er vandoor, de Commodores met de Breakouts. Oh, dit was mooi, deze. Ja, 1973, 74, wat een geweldige dikke nummer 1 toen de tijd voor de formatie Mat.

0: terug in de tijd met de allerlekkerste Golden Oldies.
1: Dit is de Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf.
2: 1969.

0: 1969 weer. Oh, hij blijft mooi, hij blijft prachtig. Met de Bee Gees, met I Started the Joke.
1: Hey Johan, hang jij de discobol op? Het is disco time.
0: De hoogste tijd voor een disco knolplaat. Wat dacht je van deze duimpje Vanessa? Naampje van de Upside Down. Dit was de disco knolhit. Ladidi.

de la di di en de la di da. Was het mooi of niet? Leuk om er een keertje te beluisteren in dit programma met Vanessa. Naar de jaren 70, 60 zelfs, Petula Clark.

0: Het echte, originele vinyl. Ze smaken zoals ze kraken. Johan de Graaf.
1: De Gouden Ouwe Show.

Het is een prachtige plaat, wil ik zeggen, van Nowitzki met Where Have You Been. Heerlijke muziek, bijna alweer gebeurd het eerste gedeelte van de show. De gouden oude show, nog even tijd voor de Cupid's Inspiration uit het jaar 1968.

1968, wat een tijd geleden, maar nog steeds een uitstekende plaat van de Cupid's Inspiration met de Yesterday Is Gone. Dit is de laatste, het eerste gedeelte. We gaan even het water op, we gaan surfen, hier zijn de windsurfers.

zo helemaal uitgeschrift met de surface, de windsurfing. Het eerste gedeelte zit erop, de gouden oude show, tot strakjes. En het tweede gedeelte met nog veel meer mooie muziekjes uit die jaren 60, 70 en 80.

allemaal, hartelijk welkom in het tweede gedeelte alweer van de Gouden Oude Show. De plaat begon heel erg rustig, hè? Maar daarna kwam er een beetje de tempo in, of niet? Soms deze van Diana Ross, dat kennen we allemaal wel. Dametje van The Supremes en The Upside Down en Why Do Fools Fall in Love enzovoort enzovoort. Zoveel hits heeft deze dame gemaakt. Diana Ross was dit met Easy Down on the Road. Tijd voor een beetje herrieplaat. De luidsprekers mogen best wel iets harder, voor mij. Geen enkel probleem. Zet de luidsprekers maar op 10. Doen wij die van Electric Light Orchestra met Don't Bring Me Down.

één keer is hij afgelopen in de Electric Light Orchestra met Don't Bring Me Down. Het was er eentje uit de jaren 70. Hè? Het komt uit de jaren 60, de Creedence Clearwater Revival hier in de Gouden Oude Show.

Heerlijke, lekkere muziek. Een tweede gedeelte met Marvin Gaye met How Sweet It Is To Be In Love With You. Dit is de jaren 80. We springen kriskras door alle jaren heen. Dat is het motto van de Gouden Oude Show. Met Jacques Attack. De plaats, even netjes afkondigen of aankondigen. De graaf is down on the street.

1976 alweer in het programma, zullen ik zeggen. Elmer Tino was dit met de Vogelaarden. De man van This Strange Effect, Now Baby It's You, The Little Things, I'm Gonna Take You There, dat is deze single van...

is nog een mooie, lekkere gauwouwe hit van Dave Berry hier in het programma. Dit is ook leuk, dit. Uit de film, de musical, kunnen we ook wel zeggen. De film musical Grease met John en Olivia.

wie is er wel niet naar deze film geweest? Ja, waarschijnlijk wel iedereen naar de bioscoop. En iedereen heeft hem ook wel thuis liggen in de kast of op een plank. In zo'n vergeten hoekje. En dan kom je hem weer tegen in de jaren. En dan denk je, oh toch wel leuk. We gaan nog een keertje draaien of niet. Soms ja. John Travolta, Olivia Newton-John met We Go Together. Mexico. To My Father's House. Ik heb het natuurlijk over de Les Humphrey Singers.

Mooi of niet, soms van OC Bisa met de koffiezong. We gaan even wandelen, we gaan even wandelen. De man met het ooglapje, de sexy eyes, Dr. Hoek, met deze.

0: Zo, we zijn uitgewandeld met Dr. Hook. Een baby makes her blue jeans talk.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Tijd voor een disco knalplaat hier in de Gouden Oude Show. Straks verderop doen we nog wat aan de zeezen, dus moet ik niet vergeten. Ik heb het even genoteerd. Dus dat komt helemaal goed. Disco knalplaat. De man, Chef van Oekel, heeft haar wereldberoemd gemaakt. Toen de tijd in Chef van Oekels discohoek. Weten we dat nog in die fietstas? Ja, dat vergeten we niet. Nee. Dit was die andere grote hit uit 1977 in de Miami Go Top 50 met I Remember Yesterday.

0: gezellig. Even terug in de tijd.
1: Jouw hits hoor je hier.
0: Bij Johan de Graaf in de Gouden Ouwe Show.
2: More music on 259.
3: Mi amigos, lieveling.

was toen het heet een lieveling op Miamico Internationaal Week 42, 19 oktober van het jaar 1964. Nog een berg was dit, met het liedje voor Marian. Bijna weer gebeurt de gouden oude show, zo snel gaat het, zo gaat snel. Voordat je het weet is het alweer tijd. Door met de muziek in het programma, met Slade.

Het blijft toch geweldige muziek, of niet? Van deze mensen van de formatie Slate, wereldberoemd geworden door die kerstplaat erachter, weet je natuurlijk wel, hè? Met Far, Far Away. De Tremolos kennen we die nog uit de jaren 60, 1967, 68, met Here Comes My Baby.

is een eerlijke, maar dit is een nieuwe versie. We moeten toch eens gaan zoeken naar de oude versie van deze, van de Tremolo's met Here Comes My Baby. Nou, dit is zeker de originele versie. We hebben het over dame Françoise Hardy.

klinkt prachtig. Tout le garçon et les filles. Met alle jongens en de meisjes, daar gaat het zo'n beetje over. Hè? Dat is er eentje van Frans Wazahardi. Wij gaan terug naar het jaar 1968.

wat een heerlijke plaat of niet, soms deze van Manfred Mann met de Mighty Queen. Even snel een blik op de klok. Nog eentje.

van de laatste in de show. Marianne Faithfull met de Summer Nights. De originele uitgave was dit. Dank allemaal voor het luisteren naar het programma. En wat mij betreft, tot de volgende keer.

0: dat je luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: All time hits. Veelzijdige, verrassende en tijdloze muziek.

Ja, George Harrison, natuurlijk een van de ex-Beatles met een van zijn mooie hits, What is Life? Ja, welkom bij All Time Hits. Ook deze week weer een mooie lijst klaarstaan. De hits vanaf de jaren 60 tot en met de jaren 90. Met af en toe een uitstapje naar de zero's. Veel luisterplezier.

Ja, dat was het reggae-blokje in het programma All Time Hits. Je hoorde Lady van Wayne Wade en daarvoor hoorde je Kingston Town van UB40. En we gaan het oudste plaatje draaien van deze uitzending. 1959. De Everly Brothers.

Ja, muziek van echt heel erg lang geleden. 1959, ik was niet eens geboren. En dat waren de Everly Brothers met Till I Kissed You. En tijd voor wat lekkere rockmuziek uit de jaren 70. You're My Best Friend, Queen.

Ja, lekkere rockmuziek uit de 70s. Dat was You're My Best Friend van Queen. Een single afkomstig van het album A Night at the

Ja, een van de mooie pareltjes uit de jaren 60. Dat was natuurlijk Trini Lopez met If I Had a Hammer. En daarvoor hoorde je The Fortunes met You've Got Your Troubles. Ja, en we gaan even wat mooie Nederlandstalige muziek draaien. Een klassieker van Boudewijn de Groot, Het Testament.

0: Ja, mooie Latin popmuziek bij het programma All Time Hits. Oh, Me Canto van Gloria Estefan. Een hit uit 1989. Ja, ik heb een volgend plaatje klaarstaan. En dat is eigenlijk iets wat ik niet zou mogen draaien. Het is een nummer wat niet eens de top 40 heeft bereikt. Dus het is geen all-time hit. Dus in principe past het niet in mijn programma. Maar ik ga hem toch lekker draaien.
1: En dan nu een plaatje die eigenlijk niet gedraaid mag worden.

Ja, een van de minder bekende nummers van Rob de Nijs. Ik kwam hem per toeval tegen. Wel een heel mooi nummer, geen grote hit. Dat was Inshallah. En voor Rob de Nijs gaan we naar de Bee Gees' Emotion.

Ja, ik zei bij de aankondiging dat het een liedje, een song is van de Bee Gees. Maar het is natuurlijk een soort van duet tussen de Bee Gees en Samantha Sang. Een hele mooie hit, Emotion. Ja, we zijn weer bijna door het uurtje all-time hits heen. Ik heb nog twee mooie nummers klaarstaan. Het eerste nummer is van Phil Collins. En ik sluit straks af met Bruce Springsteen. Bedankt voor het luisteren en wellicht tot volgende week. Bye bye.

Een van de allergrootste duo's uit de pophistorie, Simon en Garfunkel waren dat, en Homeward Bound. Ik ben blij dat je er weer bij bent, bij dit uurtje van het Westlandse Muziekpaleis. Het komende uur zit weer boordevol muziek uit de jaren 60 tot en met heden ten dagen. Onder meer deze mooie gouden ouwe van de Sutherland Brothers en Quiver.

Je kent ze misschien nog wel van de hit The Arms of Mary, maar dit was de andere hit die ze ooit scoorden. The Sutherland Brothers and Quiver, I Don't Want to Love You, But You Got Me Anyway. Ik neem je mee terug in de geschiedenis en wel naar de 10e mei van het jaar 1774. Lodewijk de 16e en zijn vrouw Marie Antoinette werden toen koning en koningin van Frankrijk. Zij zouden de laatste monarchen van dit land worden.

0: ook in het derde millennium wordt nog steeds mooie muziek gemaakt. Luister maar eens naar de volgende opname. Dit is de Deze plaat kan best een duwtje in de rug gebruiken schijf.
1: Hey, did we just fall in love?

0: Emily Ann Roberts was dat en My Future. Nadat ze in 2015 mee had gedaan aan The Voice, nam ze in 2017 haar eerste single op. Ondertussen heeft ze al 8 singles uitgebracht en die deden het allemaal goed in de Country Top 100.
1: Het Muziekpaleis met jouw favoriete muziek.
0: Zometeen hier in het Muziekpaleis kun je nog luisteren naar The Beatles, High Gloss en Belinda Carlisle. Maar eerst Niels de Stadsbader.
1: Verstaanbare muziek, nu in het Muziekpaleis.

Dat was Niels de Stadsbader en hij is onderweg naar jou. In het Westlands Muziekpaleis is het wederom de hoogste tijd geworden voor de wijze spreuk. Weten wat men weet en weten wat men niet weet, dat is het ware weten. Dat werd gezegd door Confucius. Dat was een Chinees filosoof. Hij leefde van 551 tot en met 479 voor Christus.

0: Hun accent maakte ze waanzinnig populair. Ze waren afkomstig uit Spanje, dit duo. En ze maakten wat hits eind jaren 70. Dit was de tweede single die ze ooit uitbrachten. En ook de tweede nummer 1 hit die ze scoorden. Uit 1977 was dat Baccarat. En Sorry, I'm a Lady.
1: Het Muziekpaleis. Met de hits van toen en nu. Om nooit meer te vergeten.

Origineel heeft hij tandheelkunde gestudeerd, maar hij kon ook een aardig deuntje zingen en hij had ook nog een eigen discotheek. Dr. Elben was dat en look who's talking.

De Beatles waren dat met een plaat die iedereen wel kent. Eleanor Rigby. Goed nieuws voor de liefhebbers van chocolade. Chocolade zou namelijk best heel gezond zijn. Het gaat dan wel om pure chocolade met een cacaogehalte van minimaal 70%. Cacao heeft ontstekingsremmende, kankerwerende en bloeddrukverlagende eigenschappen. En het bevat ook nog eens ijzer, mangaan, magnesium, koper, zink en fosfor. Het regelmatig eten van pure chocolade zou ook helpen tegen diabetes type 2. 20 à 30 gram pure chocolade per dag, dat zou de aanbevolen hoeveelheid zijn, volgens enkele wetenschappers. Dus heerlijk eten kan ook nog eens gezond zijn. Dit is High Gloss, You'll Never Know.

0: Twee meisjes afkomstig uit Zweden, ze noemden zich Icona Pop. Dit was een van hun hits All Night. En daarvoor kon je nog luisteren naar Suzanne en Fleek met Weg van jou. En dit is een gouden ouwe van Jack Jersey, On This Night.
1: On

Jack Jersey was dat en On This Night of a Thousand Stars. De volgende dame maakte ooit deel uit van de formatie The Go-Go's, maar later ging ze solo verder. En dit was destijds haar tweede solo-hitsingle. Belinda Carlisle is dit. The

0: Destijds haar tweede hitsingle, Belinda Carlisle was dat. En The Circle in the Sand.
1: Luisteraars, het is tijd voor een opmerkelijk feit.
0: In sommige delen van de Verenigde Staten is het verboden om een vrouw te kietelen met een plumeau.
1: Ziezo, beste luisteraar. U kunt uw vrienden weer versteld doen staan met deze nieuw verworven kennis.

0: Zij is een van de meest succesvolle artiesten aller tijden. Rihanna was dat. Dit keer kon je luisteren naar Unfaithful.
1: Hits uit de jaren 50 tot en met het heden. In het Muziekpaleis.
2: And for love's sake, each mistake, oh,

0: Het was hun grootste hit aller tijden. Ashford en Simpson waren dat en Solid as a Rock.
1: Jon Westland, het Muziekpaleis.
0: Tot zover deze aflevering van het Muziekpaleis. En wij sluiten af met iemand die vandaag jarig is. En dat is Graham Goldman van 10cc. Hij wordt 80 jaar.
2: Gelukkige verjaardag. Onze jarige verjaardag.

Dus komen er straks twee achter elkaar zelfs voor de liefhebbers. De Gamma met Sexual Feature, dat is deze. En Ken Leslo met 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ja, precies, 1987. Max Zedane ook nog, Jimmy Tunnel en veel, veel meer. Hartelijk welkom, fijn dat je erbij bent.

Why Can't You Believe in Me? Nou, staat 1993 achter, maar dat klopt niet. Het is uit 1981, Mark Sedeen. En Kendall Leslow wordt hier daar weer voor met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jimmy Tunnel nu, met twee L's op het eind. U-turn.

Enchantment. And here's your chance to dance. Nou, en die heb je zeker, want je hebt zeker nog anderhalf uur te gaan. Dan kun je lekker mee dansen. Hier is Papillon, de Editors.

Body in the middle of the night, hoor je. Zometeen Change, It Burns Me Up. Maar eerst Dan Hartman, een lekkere classic, Instant Replay.

Change is change, hè? Denk erom. Ja, ik bedoel, nou hier hoor je wel een beetje dat Nile Rodgers er een beetje achter zit. Ja, Nile Rodgers heeft ook voor change dingen gedaan. Zeker toen Jack Fratutis voor zijn klootjes geschoten werd, hè? De man achter change, heeft Nile Rodgers nog het een en ander waargenomen. He's Scream Rachel and Love You Tonight.

Will Allen. Je weet wel, de Will Allen van Sirius destijds. En dit was de opvolger Satisfied. Deed het ontzettend goed in Engeland. Wist je dat? Ja, in Engeland heeft het enorm gescoord. Sowieso. Zo, niks aan meteen met Let Me Told You in Afternoon Delight. Waar is Colin Kelly? De 783.

Time, het Four Time was dit. En Robert Brookins nu met Our Lives, 1986. Oliver Cheatham daar weer achteraan met The Good Old Get Down Saturday Night.

0: funk, soul, breakdance, electro and Italo from the 80s.
1: Scott Whiting met Hypnotize. Funk uit eind 80 jaar. Ja, ook dit werd in 1988 uitgebracht. Dan voordeel je een lekkere classic van Albert One. Heerlijke classic Italo met Lady O.

Bijna laatste die ik voor je heb kunnen draaien. Scott Wyatt en Hypnotized. Plaat die heel populair werd op een gegeven moment onder de piraten. En niet in Nederland, maar in Amerika. En daarom kreeg hij later ook veel airplay bij de reguliere stations zoals Kiss FM destijds. En hij scoorde ook hoog in de Billboard Hot 100 R&B lijst. Ik laat je achter met Grandmaster Melino met At The Party. Bedankt voor het luisteren en keep dancing in een good health. Oftewel lekker dansen in goede gezondheid.

Je luistert naar de radioshow van Ramon en Mathieu. Met maar liefst 2 uur lang de lekkerste muziek, de mooiste verhalen en af en toe wat geouwehoer. Luister mee naar het eerste uur waarin Ramon alles op 100% vinyl draait. 2 uur lang de radioshow van Ramon en Mathieu. Dat betekent 200% muziek.

0: tussen de platen. Ja. En Mathieu heeft nou even gezocht tussen alle digitale bestanden die hij heeft. Ja. En dat is helemaal goed gekomen, lieve mensen.
1: Ja, het is soms te veel, maar ja, je moet echt keuze maken. Maar het is toch wel, het blijft moeilijk.
0: Soms moet je meer wegstrepen dan dat je het in je playlist zet. Hè? Dat is wel eens jammer, maar ja, zo gaat dat helaas.
1: Volgende week weer, dan kunnen we gewoon doorschuiven.
0: Waarom? Of je denkt, dit is echt een zomersnummer. Dat stuur ik nog even een beetje door, een paar maanden nog.
1: Ja.
0: Of herfst of iets met regen of zo. Dat je denkt, nou, daar heb ik nu helemaal geen zin in.
1: Nee.
0: Dat kan ook na de zomer.
1: Ja, of helemaal niet.
0: Ja. Dit vond ik ook wel een beetje een zomersnummer. Of in ieder geval een beetje lekker dansnummer.
1: Ja, dansnummer, ja.
0: Wamdu Project, King of My Castle. Ik denk dat heel veel mensen er wel mee kunnen zingen. Ja. 1999 ook alweer.
1: Dat is oud inderdaad, ja. Maar de laatste paar jaar al flink weer geresampled.
0: Ja, je hoort hem af en toe. Maar dit is echt het origineel,
1: hè? Ja, origineel, ja.
0: Die weer voorbij kwam. Dus dat is wel lekker. En de beste, hoor ik je zeggen.
1: Ja, vind ik de beste. Ja, zeker.
0: Jawel.
1: Ja.
0: Heel vaak is het origineel wel de beste.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Nou, moet ik even. Oh. Wel grappig, een bruggetje naar mijn playlist.
0: Ja.
1: Ik heb een origineel en eentje niet origineel, zeg maar.
0: Ja.
1: En vind ik misschien het niet origineel toch wel beter dan het origineel. Maar dat komt nog in twee uur. Dus dat betreft is wel grappig dat we het zo voor hebben. Maar dat,
0: ik ga daar kan ik ook weer op inhaken.
1: Ja, oké. Okay.
0: Want ik ga straks ook een cover draaien.
1: Ja.
0: Waarvan ik niet wist
1: dat het een cover was.
0: Oh,
1: dat is ook leuk.
0: Tot op een paar uur geleden, ik denk van hoe heette die twee zussen ook alweer die dat zingen?
1: Ja.
0: Dus ik heb het even opgezocht. Ik denk, ik ga even kijken hoe met dat nummer. Ik heb, staat er nog een nieuwtje bij of zo, wat ik nog even kan noemen in de radioshow.
1: Twee zussen.
0: En toen dacht ik van, hey.
1: Nederlandse zussen?
0: Ik zeg nog even niks, Mathieu. Ik laat je nog even zweten.
1: Ja.
0: Misschien zijn het wel Nederlandse zussen.
1: Ja,
0: dat denk jij aan Mayhoer, denk ik, of
1: nee,
0: niet?
1: Nee, dan denk ik aan de Witzel, weer die andere twee. Oh, het
0: Nederlandse zussen.
1: Is het ook zussen, toch?
0: Hepie en Hepie.
1: Nee.
0: Oh.
1: Kom ik op terug.
0: Oké, helemaal goed. Nee, ik heb het over twee Amerikaanse zussen.
1: Lois Lane.
0: Oh, was ook wel leuk geweest, ja. Ja, die hebben dus ook wel leuke nummers gemaakt.
1: Dat is het dus niet dus. Okay,
0: nee, het is duidelijk. Geen Lois Lane.
1: Oké.
0: Daar straks meer over, want we gaan eerst gewoon even, dat moet af en toe ook gebeuren, hè, in de radioshow en vooral in uur 1. Maar Mathieu kan er soms ook wat van, hoor.
1: Af en toe.
0: We gaan even lekker rock'n'rollen en dat doe ik deze keer met Flying Colors. Forever in a Days. Van het album Flying Colors 2012. Rock and Roll!

0: Ja,
1: we je keek even van...
0: Ik moest even kijken welke ik moest opengooien, welk kanaal. Ja. Maar het is me gewoon helemaal gelukt.
1: Helemaal top.
0: Ja, heeft maatje. Niemand gemerkt.
1: Nee.
0: Als we er niet over begonnen waren met jou, was het dan helemaal goed gegaan. Dit waren natuurlijk de twee zusjes waar ik het over had. De zusjes Wilson van Hart.
1: Oké.
0: Die hebben het nummer Alone opgenomen.
1: Met z'n tweetjes.
0: Met z'n tweetjes. Natuurlijk met de band daar natuurlijk achter.
1: Niet helemaal Alone.
0: En niet helemaal alleen. Maar dit is dus een vette cover. Alone.
1: Oké, en die is van?
0: Die is van, ik heb het er even bijgezocht, want ik kende de hele band niet. Nee. I-10.
1: I-10.
0: Van de twee schrijvers, Billy Steinberg en Tom Kelly. Die hebben heel veel bekende mensen. Ze hebben bijvoorbeeld Like a Virgin hebben ze geschreven voor Madonna.
1: Ja.
0: Ze hebben Cyndi Lauper dat bekende nummer geschreven.
1: Girls Just Wanna Have Fun?
0: Nee, die andere. True Colors.
1: Oh, True Colors, ja.
0: En weet ik er nog een uit mijn hoofd? Nee, maar nog een beetje van de jaren 80, dat soort knijters van hits.
1: Ja.
0: En toen hadden ze zelf in 1983 hadden ze ook een nummer opgenomen, ook Alone.
1: Ja.
0: Wat wel heel veel lijkt op deze versie. Maar dit is natuurlijk veel krachtiger. Het is een power ballad geworden, wat Hart ervan gemaakt heeft, de twee zusjes. Ja, en dat is wereldwijd een dikke vette nummer 1 hit geworden.
1: Ja, dat is wel bekend.
0: En I-10 heeft niet eens de hitparades gehaald. Die kende eigenlijk niemand.
1: Oké.
0: Okay. Dus, maar ik dacht dus echt dat het een nummer van hunzelf was.
1: Niet dus. Nee, oké. Okay, ja, dat kun je af en toe mis hebben natuurlijk.
0: Dus, maar het had net zo goed mijn ontdekking van deze week kunnen zijn.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Maar nee, dat komt nog. Wat nu wel komt, mensen, is de grabbelplaat.
1: Oh,
0: Mathieu, wil jij de grabbelplaat erbij willen pakken?
1: Ja.
0: De
1: plaat in de bak.
0: Nee, de bak. De grabbelbak.
1: Ja, ik ga hem pakken.
0: Heb je hem gezien? Hij ligt ergens in de studio. Mathieu is even druk aan het zoeken. Oeh. Wat een spanning.
1: Spierpijn.
0: Wat heb je gedaan, jongen?
1: Van bolen.
0: Spierpijn van de bolen?
1: Van het weekend gebold. Ja, ik ben een oude vent natuurlijk. Ja, dan,
0: Je
1: wil toch fanatiek bolen. Ja,
0: dan heb je het gedonder al.
1: Heb je donder glazen.
0: Ja.
1: Dus.
0: We hebben niet zoveel meer, denk ik, of wel?
1: Nog vijf. We hebben de E, de M, de W, de X en de I nog. Dus nog vijf letters nog.
0: Dan wordt het steeds een beetje spannender wat er nog gaat komen inderdaad. Ja. Dus laten we maar gewoon beginnen met grabbelen dan.
1: Yes.
0: Yes. Stop de muziek.
1: Yes.
0: Dat was gelijk in één keer van Klappenstein, hè? Maar
1: stop de muziek.
0: Dan valt het ook wel gelijk op.
1: Ja, wel.
0: Als je het heel zachtjes hebt, als je bijvoorbeeld zo hebt.
1: Ja,
0: dan als je hem dan wegdraait.
1: Dan valt hij op.
0: Dan moet hij echt wel zo.
1: Ja, zo.
0: Dan naar beneden. Dat valt wel veel beter op.
1: Vind
0: je niet zo?
1: Ja, vind ik ook.
0: Zijn we er nog?
1: Plopt hij of plopt hij niet?
0: Dat was een mooie.
1: Dat was een mooie.
0: Hé! Kijk nou, hier zit gewoon een opdracht in, Mathieu.
1: Oké. Dan ben ik benieuwd.
0: Dan gaat de administratie komt er weer van de ene fuck.
1: Dat gaat er natuurlijk. Oké.
0: Even kijken.
1: Nou, dan ben ik benieuwd wat er is dan.
0: Oh!
1: Is er iets een...
0: Wat is er aan de hand?
1: Hebben die al gehad of niet?
0: Ik weet niet. Grabbel 3 willekeurige 7-inch. En draai ervan de lekkerste. Heb je die al gehad of niet? Is die misschien in het verkeerde gat terechtgekomen?
1: Ik heb wel in met twee singles grabbel de leukste.
0: Dit zijn met drie.
1: Oké, ik heb ook met twee. Kan dat kloppen? Je hebt ze gemaakt. Dus
0: geen idee. Ja, dat weet ik niet meer, joh. Maar dit is in ieder geval met drie. Grabbel 3 willekeurige 7-inch singles. En draai de lekkerste. Zal ik er gewoon 3 pakken?
1: Ja, doe maar dan. Dan ben ik heel benieuwd wat er nog...
0: Ik ben benieuwd.
1: Ja, ga ik zo even checken wat er nog in zit, zeg maar. Om de administratie een beetje bij te werken, zeg maar.
0: Nou, je moet praten, want de muziek is ook afgelopen.
1: Oh ja. Maar ja, we gaan 3 pikken natuurlijk. Ja, heel goed. We gaan 3 pakken natuurlijk. Ja. En willekeurig ook nog, dus. Ik ben heel benieuwd. En gaan we dan met z'n tweeën stemmen? Of mag jij de doorslaggevende hamer slaan ding op zijn spijker op de lage water zoeken? Wat gaat er gebeuren?
0: Nou, ik heb 3 singles, jongens.
1: Je hebt 3 singles.
0: Ik doe even mijn koptelefoon op.
1: Ja,
0: dit wordt weer een lang item, jongens. Dit is wel ongelooflijk.
1: Ja, je hebt jezelf bedacht.
0: Moet ik er een muziekje bij opzetten of is dat niet
1: nodig? Nou, mag. Moet je zelf weten.
0: Ik denk, zet toch even wat. Ik zet toch even wat neer. Dat is toch wel even lekker.
1: Oké.
0: Denk ik.
1: Ja,
0: nou, even kijken of die hem ook pakt. Dan ga ik ondertussen even kijken. Ja, hij staat erin, hoor. Daar gaan we. Nou. Kijken of we wat horen. Kijk, de Ohio Express. Ik heb 3 singles getrokken.
1: Yes.
0: Ik heb Spargo heb ik getrokken.
1: Oh, met You and Me?
0: En met One Night Affair. Okay. Ken ik iets?
1: Nee, ik ook niet.
0: One Night Affair. Ik heb Billy Joel, Good Night Saigon. Moet je een beetje van houden. Oh, Alice Cooper met Poison.
1: Oké, okay, Billy Joel. Moet ik even kijken, want van me heb ik die in mijn...
0: Ja, die ken je wel,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, Billy Joel heb ik in mijn player staan. Dan zou eventueel die af kunnen vallen,
0: Dan
1: maar.
0: Valt die af, inderdaad, ja. Want dan hebben we twee artiesten.
1: Yes.
0: Dan ben ik een voorstander, ja, rock'n'roll natuurlijk, ben ik voor Alice Cooper.
1: Ik ben heel benieuwd. En welke was die van Spargo?
0: Spargo is One Night Affair. Zeg me niks.
1: Nee, maar ja, en die van die andere Pipo is? Welke is dat?
0: Poison.
1: Ja, maar die kennen we. En daar, ik zou kiezen van Spargo, want ik wil misschien niet van Spargo.
0: Dat is waar. Ja. Zullen we gewoon eens even gaan draaien, Spargo?
1: Ja, ik ben heel nieuwsgierig.
0: Nee, dat is waar. Alice Cooper komt nog wel eens voorbij in de radioshow.
1: Ja.
0: Je hebt me overgehaald, Mathieu, want onze nieuwsgierigheid, die wint het van de rock'n'roll. Oei. Even kijken. Spargo. Dit is kant 2. One Night Affair. Misschien als we hem horen.
1: Spargo, ja, misschien wel.
0: Is echt wel een beetje Nederlandse... Nederlandse disco uit de jaren 80, hè?
1: Ja. Met You and Me.
0: Ja, dat is een beetje hun bekendste.
1: Ja, dat is wel een lekkere plaat, dat.
0: Ik heb voor mij nog nooit gedraaid, want hij zit onder de stof.
1: Oh, hoi. Je kunt de stof eraf plukken.
0: Ja,
1: afblazen. Nou, ik ben heel nieuwsgierig. Soms is geen reet waard, dan hebben we de misgekozen, maar dat hoort dan alweer.
0: Nee, maar dat is dan. Dat hoort bij het spel, hè?
1: Ja, toch? Ja, daarom.
0: Nou, we gaan gewoon beginnen, jongens.
1: Ja.
0: Ik ga voor jullie draaien, en ook voor ons, want we kennen hem niet.
1: Nee.
0: Spargo met One Night Affair.
1: Zeg me niks.
0: Nee, misschien is het een dikke vette
1: oh ja. Oh ja, dat kan natuurlijk.
0: Laat de microfoons nog even open, want dan horen jullie ook...
1: Kunnen we meezingen,
0: mochten we hem kennen.
1: Ja.
0: Oeh, het is wel een kraakplaatje.
1: Ja, maar dat is veel.
0: Oh, dat klinkt wel lekker. Klinkt wel lekker, inderdaad, ja.
1: Lekker.
0: Ja, maar zeg mij nog niks.
1: Ik ben wel blij dat je gekozen hebt, hoor. Ja. Nu althans.
0: Nou, dit klinkt leuk.
1: Lekker stielpannetje bij.
0: Ja, daarom. Dames en heren, we gaan luisteren naar Spargo One Night Affair.

0: Nou, ik wou toch wel even inbreken. Het is het einde van het nummer, hoor. Maar ja. We kenden hem toch uiteindelijk wel, hè?
1: Een lekker plaatje,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, toch wel, wel erg leuk. Nou, dus die moesten we gewoon even... Toch even draaien.
1: Ja.
0: Blij dat we het gedaan hebben, want die komt nu misschien wel vaker in een playlist voor Spargo. Ja. Het wordt te weinig gedraaid, hoor, in de Nederlandse platenzaken, om het zo te zeggen.
1: Yes.
0: In de radioshows. Dus nee, die moet gewoon even weer voorbij komen. Superleuk om weer eens te horen.
1: Ja.
0: En ja, hij is gewoon verkozen boven Alice Cooper. Ja, dus dat is ook wel wat.
1: Dat is ook bij jou, zeg maar. Ja, toch? Ja,
0: jawel. Ja. Maar soms moet je gewoon je nieuwsgierigheid gewoon even de baas zijn.
1: Ja, nou, en dat is beloond.
0: Niet beloond, want we zijn de nieuwsgierigheid heeft gewonnen.
1: Ja, oké.
0: We zijn de nieuwsgierigheid niet de baas gebleven.
1: Nee, dat is sowieso. Maar hij heeft wel beloond. Een lekker nummer.
0: Daarom.
1: Dus dat betreft.
0: Ik heb nu ook een lekker nummer onder de naald liggen.
1: En dat is?
0: Dat is een nummer van onze vrienden van de show.
1: Ah, Queen.
0: Queen. Ga ik naar draaien. In 1980 kwam er een album uit dat heette The Game. En ik ga het nummer draaien Play The Game van Queen. Dus geniet lekker met ons mee. We gaan lekker Queen draaien. Genieten!

0: Ik draai de speciaal voor jullie, de Spice Girls met Wannabe.
1: Lekker.
0: 1996. Shit. Het is alweer een tijdje terug.
1: Dat was een hele happening.
0: Dat was toen nog wel dik vet booming inderdaad, ja. Die Spice Girls.
1: Ja. Ja, je hebt lekkere plaatjes gemaakt.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, die hebben niet heel lang bestaan volgens mij.
0: Tot 2005 of zo, voor mij net 10 of 12 jaar.
1: Oh, dat is toch lang aan de dag.
0: Ja. Dit was hun eerste wapenfeit. Ja. Wannabe. Ik vond het wel leuk toen de tijd, maar niet meer dan dat. Gewoon 5 mooie dames.
1: Ja.
0: Ik had wel mijn voorkeur, maar...
1: dan wie is je...
0: Ik vond Sporty Spice vond ik wel heel leuk en Baby Spice.
1: Oké.
0: Okay. Had jij...
1: Dan Ginger Spice, denk ik wel.
0: Oh ja.
1: Toch wel, ja.
0: Ook een mooie, mooie vrouw.
1: Ja. Zeker, ja.
0: Pop. Yes. Het is weer tijd voor rock'n'roll, dames en heren.
1: Oh,
0: het is weer zover. Ik heb Bruce Dickinson heb ik onder de naald liggen. En dat is natuurlijk de zanger van Iron Maiden. Maar hij deed ook wel wat leuke dingetjes solo.
1: Yeah.
0: Het nummer heet Eternity Has Failed. En daar zit een verhaal achter. De baas van Iron Maiden, dat is de bassist, Steve Harris, die kwam een keer bij hem langs toen hij iets aan het opnemen was. Of die iets liet horen. Hij zegt, hey, dat klinkt wel lekker.
1: Ja.
0: Dat wil ik eigenlijk wel gebruiken voor de volgende Iron Maiden plaat.
1: Ja.
0: Nou, Bruce Dickinson moest er even over nadenken. En die denkt, nou ja, verdorie. Maar ik wil het dan wel precies zo doen als hoe ik het nu heb ingezongen. Nou, dat mocht. En dat nummer heette toen, ik heb de plaat er even bij gepakt, If Eternity Should Fail. Dat was 2010.
1: Zo.
0: Toen was Bruce Dickinson al met dat nummer bezig. En in 2024... is pas zijn plaat uitgekomen van Bruce Dickinson, waar ook dat nummer op staat.
1: Okay.
0: Dus daar heeft gewoon 14 jaar tussen gezeten.
1: Ja.
0: En daarom heet zijn nummer Eternity Has Failed. Dus eerst zou het met Iron Maiden, het zou kunnen falen, Eternity.
1: Maar
0: hij heeft ervan gemaakt Eternity Has Failed.
1: Okay.
0: Er zitten wat nuanceverschillen in, maar voor de rest is het bijna hetzelfde nummer. Alleen er zit wel een dikke vette gitaarsolo in het nummer van Bruce Dickinson. Dus dat heeft wel mijn lichte voorkeur. Het begint allemaal een beetje spooky. Het begint allemaal een beetje spooky, laat ik het maar gewoon zo zeggen. Dus, dus geniet met mij mee. Bijna 7 minuten, dik vet. Eerste minuutje. Eerste uur. Eerste minuut is een dik vet hoorspel, maar daarna gaan we lekker rock'n'rollen. Ik wil voor jullie gaan draaien. Eternity Has Failed van Bruce Dickinson van het album The Mandrake Project uit 2024.

0: Ik denk, dit past er wel mooi achteraan.
1: Ja.
0: In het hoorspel, dus dat, daar gaan we nog maar even mee door. Dit betekent natuurlijk de ontdekking van Ramon. Ik raakte net even in paniek. Dat hebben jullie natuurlijk helemaal niks van gemerkt. Maar toch wil ik het met jullie delen.
1: Ja.
0: Adem Ramon, ik zat tussen mijn platen te zoeken die ik altijd klaarleg dan om te gaan draaien deze week in de radioshow. En ik was mijn ontdekking vergeten.
1: Oei.
0: Potverdrie, dus ik moest hem weer even opnieuw ontdekken.
1: Gelukkig duurde het de platen die draaien al een minuut of duizenden.
0: Ja, daarom. Dus die kon ik gewoon snel pakken. Want dit is wel een hele speciale. Het is een leuke ontdekking. Ik wist dat hij ook muzikant was.
1: Ja.
0: En ik heb het over Joe Keery.
1: Boeh, zeg maar even niks.
0: Nee. Als ik dan zeg Steve Harrington, zegt het jou dan wat? Moet ik jou wel wat zeggen?
1: Ja. Die is van Stranger Things.
0: Stranger Things. Ja. Joe Keery is de acteur die Steve Harrington speelt.
1: Ja.
0: En die is acteur en ook muzikant.
1: Ja.
0: En ik heb zijn derde plaat heb ik gekocht.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dat was een tip van Ruben, mijn zoon. Die zegt, dat is best wel leuk.
1: Ja.
0: En hij heeft een deluxe edition heeft hij uitgebracht van The Crux. Zijn derde plaat.
1: Ja.
0: En daar staan een paar lekkere nummers op. En die wil ik jullie niet onthouden.
1: Oké. Okay.
0: Dus ik heb nu, moet ik even kijken, Grime of the World. Vingertje van Mathieu.
1: Maar... die Wade speelt, weet je ook weer, die Engert. Hoe heet je ook weer, die van... Ik ben een tijdje Stranger Things, look. De weet je ook weer?
0: Fekna,
1: die doet ook muziek maken.
0: Ja,
1: en ook niet onverdienstelijk.
0: Nee, ook die, dat weet ik dan niet wat hij voor muziek maakt.
1: Die is ook wel goed.
0: En ook die jongen met die... volgens mij die
1: met een petje. Die kan ook heel goed zingen.
0: Ja, maar er zijn wel meer jongens die ook muzikanten... Ook gitaar heeft één. Ik weet niet precies hoe al die gasten meer heten.
1: Nee.
0: Maar ze doen allemaal wel veel doen wat in de muziek. Dus dat is natuurlijk wel heel erg leuk.
1: Ja.
0: Maar ik heb gekozen voor Joe Keery. En die heeft als artiestennaam Joe.
1: Okay.
0: D-J-O. Een andere spelling van zijn voornaam.
1: Ja.
0: En dus dat is wel heel erg leuk. Dus die wil ik jullie graag tegen horen brengen.
1: Ja.
0: Joe Keery als Joe met het nummer Crime of the World. De ontdekking van Ramon. Oeh.

0: dat was hem al. Moet ik wel een goeie naar me over doen. Ja. Ik was nog even bezig om ook een muziekje klaar te zetten. Ik had gezien dat die nog niet stond. Aha. Maar dat is natuurlijk wel even lekker om dan even een muziekje op de achtergrond te horen. Dus hier komt hij.
1: Nou.
0: Ja, daar is hij.
1: Ja,
0: daarom. We schurken al gigantisch. Dus daarom heb ik de vaart er nu een beetje in zitten. We gaan nog twee nummers wil ik voor jullie draaien voordat het de break plaatsvindt. En dan gaan we gewoon een enchanté doen. Yes. Dan gaat Mathieu hier achter de knoppen staan.
1: Ja.
0: En dan ga ik op de bijrijdersstoel zitten, wou ik bijna zeggen.
1: Ja, dat kan je eigenlijk wat je noemt, toch?
0: Hoe heet het ook alweer? De
1: sidekick.
0: Sidekick plek.
1: Tegenoverkick.
0: Tegenoverkick kan ook natuurlijk. Ja, dat kan tegenwoordig ook.
1: Ja.
0: We gaan straks nog luisteren naar Madness, Baggy Trousers, maar we trappen hier het laatste twee nummers trappen we af met Red Hot Chili Peppers, Easily, en daarna dus de break, en dan komt Mathieu nog een heel uur bij jullie terug. Madness straks, en nu eerst de Red Hot Chili Peppers, Easily.

0: uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Je luistert naar het tweede uur van de radioshow van Ramon en Mathieu. In dit laatste uur draait Mathieu alles 100% digitaal. De radioshow van Ramon en Mathieu, dat betekent 200% muziek.

0: Ja. Tweede uur radio van Momentje, alles digitaal dit uur. En ja, ook wat lekkere platen bij elkaar gesnupt. Wat ik eerst uur wil zeggen, ik heb twee platen met dezelfde titel. Het is ook dezelfde plaat, alleen de een is net iets anders, maar dat komt zo meteen wel. Ik heb uiteraard nog de duetplaat, heb ik ook nog klaarstaan. Ja. En ik ga nu verder met Billy Joel. Nou, wat is wel over.
1: Die hebben we opzij geschoven.
0: Ik heb New York State of Mind. Een nummer van een kleine 6 minuten. Gewoon een lekkere plaat. Ik hoor hem. Ik weet niet waar ik hem hoorde.
1: Heb je die wel eens eerder gedraaid?
0: Nee, dat was een andere. Maar die was ook erg lekker.
1: Ook zo'n albumnummer.
0: Ja, en dit is ook een albumnummer. Dit komt van Greatest Hits dan, die ik hem althans heb. Ja. En ik hoorde hem, ik weet niet waar ik hem hoorde, maar ik denk, die doe ik eens even. Kijk, die heb ik. Ik heb hem.
1: Ben benieuwd.
0: En ik ga hem draaien. Het is ook wel een relaxed nummer. En Billy Joel kan niet mis. Ik vind het laatste plaat ook niet zo best van. Dit bracht vorig jaar, 2 jaar geleden.
1: Maar hij wilde toch gaan toeren en toen is hij toch ziek geworden ofzo, toch? Of niet?
0: Dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat toen dat nummer wat toen uitkwam, wat hij uitbracht, was niet.
1: Dat klopt. Vond ik ook niet zo. Nee. Weet ik ook niet warm of koud van.
0: Nee, daarom. Dus maar de oude muziek van Billy Joel, uiteraard Piano Man, maar dat is ook echt een top 2000 nummer.
1: Zeker.
0: Maar New State of Mind, ook gewoon een lekkere plaat.
1: Ja.
0: Ga ik even lekker draaien voor jullie. En en er komt nog veel meer lekkere plaatjes aan. New York State of Mind, Billy Joel.

0: ook alweer 4 jaar oud, dit nummer. Ava Max met Kings and Queens.
1: Oh ja, daar heb ik dan minder een
0: affiniteit bij.
1: Nee, mee. Dat op zich wel ook. Ik vind het wel een lekker nummer. Ja. Maar meer, minder nu in het gevoel van, oh, dit is lang geleden of kort geleden.
0: Ja, zo ja, oké. Okay.
1: Het is wel echt de jaren 80 en 90 muziek. Dat denk je van, oh, dat is heel kort.
0: Ja.
1: Dat kan je nog heel goed herinneren.
0: Ja, raar dat dat meer bijblijft dan de huidige muziek.
1: Ja, maar toen was je jong. Waren we nog jong en
0: onbezonnen.
1: Onbezonnen, ja.
0: Hadden nog uit luiers. Onbeschreven.
1: Ja. Nat achter de oren.
0: Ja, net uit de luiers.
1: Ja, nu hebben we dikke korsten. En,
0: Weer in de luiers zometeen. De tenen lezen en zo.
1: Ja, maar neem niet weg dat het gewoon een hartstikke lekker nummer is. Maar ik dacht dat het al wat ouder was, joh. Maar
0: nee,
1: 4 jaar.
0: 22 inderdaad, ja. Okay. Ja, dus dat betreft, 4 jaar, 6 jaar.
1: 6 jaar, ja. Ik hoorde jou 4 jaar zeggen.
0: Zei ik 4? Oh ja, 4 jaar, ja. Nou, ik ben even testen of jij goed... Hé,
1: maar ik heb het wel door uiteindelijk, hoor.
0: Inderdaad, 4 jaar. Hoe komen we 4 jaar dan?
1: Als we een klok moeten gaan tekenen, dan is dat anders.
0: Ja, dan wordt het helemaal minder inderdaad, ja. Ik ben zo slecht in klok kijken. Het was analoog. Digitaal gaat wel, maar analoog dan...
1: Oh ja?
0: Ja, moet ik eerst de kleine cijfers daar, de grote daar, nee.
1: Oh, bliksem.
0: Dan is het nu voorbij dat ik al een leuke tijd zeg maar. Ja, het is 3 uur. Dat is al 4 uur, jongen.
1: Dat is al 4 uur geweest.
0: Ja,
1: oei, dat is niet best, Mathieu.
0: Nee, nou ja.
1: Hoe kan het dan?
0: Ja,
1: heb je nooit analoog kunnen kijken?
0: Jawel, maar het digitaal, dat is veel makkelijker. Je ziet in één keer op slag hoe laat het is.
1: Ja, maar dat zie ik op zo'n klok ook?
0: Ja, nee, ik niet.
1: Nee?
0: Dan moet ik echt voor kijken waar alles staat. Ja.
1: Oh, dat wist ik niet, joh.
0: Je hebt
1: jongen toch?
0: 5 streepjes nog, zeg maar. Voor tussen de 3 en de 4, zeg maar. Heb je nog streepjes. Dan moet je eens kijken waar dan de kleine wijzer staat.
1: Ongeveer,
0: en dan die grote wijzer.
1: Kijk, ik heb nu een klok achter jou. Er staat helemaal niks op.
0: Nou, ik zou niet
1: maar vragen, ik zie 5 over 9 is het.
0: Ja, nee, dat is ook echt niet zien. Nee, dat zou ik echt niet zien.
1: Nee?
0: Nee.
1: We nemen dit op 8:30 's avonds. We zijn om 7 uur begonnen.
0: Ja.
1: Maar nee, we hebben hier een klok. Heb ik bij de opening gekregen van de nieuwe studio van mijn moeder.
0: Analoge klok.
1: En dat is een pick-up.
0: Ja.
1: En daar staat wel geen cijfers op, maar wel een cirkel natuurlijk van de
0: plaat. Ja.
1: Van de plaat. En gewoon de
0: grote en kleine wijzer.
1: Ja.
0: Ja, maar geen nummers en cijfers en streepjes. Dus ik ben...
1: Maar,
0: nee,
1: ik
0: kan hier helemaal niks mee.
1: Oh joh.
0: Nee, daar kan ik echt helemaal niks mee. Nee. Okay. Nee, dat is... Nou
1: ja,
0: kun je mij,
1: ieder zijn ding, hè?
0: Ja, daarom. Ieder zijn kwaliteiten. Je mag me nog zoeken, maar die zullen de vast wezen, denk ik. De volgende plaat, we gaan snel door naar de muziek, want
1: ja,
0: dan zijn we wel beter
1: dan
0: met jaartallen. Nou, ook niet helemaal, maar zitten ons 2 jaar naast. Earth with the Fire ga ik draaien.
1: Ik ben erbij, hoor.
0: Hij slaat gelijk om.
1: Ik ben erbij.
0: And Love Goes On.
1: Die ken ik niet.
0: Ja, denk als je hem hoort, dan denk ik een dikke, weet ik niet, maar een gedunne. Oh, ja.
1: Love Goes On. Oké, nou, let's go.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Ja. Toch?
1: Jawel,
0: toch?
1: Jawel, ja.
0: Oké, ik dacht je het. Jij bent het ootje. Love Goes On, Earth, Winter Fire uit 1980. Ook alweer heel lang geleden.

0: Ja, dat was ik.
1: Ik had het ook in het eerste uur. Ja, even grijpen, ja. Even de schuiven omhoog.
0: Ik was een beetje aan het knooien zeg, met de muziek. Maar
1: dat heb je dan soms.
0: Dan ben je toch te veel aan het knooien. Zeg, maar
1: wat wilde je aan doen? Was je een remix aan het maken?
0: Nou, ik denk, laat de filler overlopen het nummer. Maar dat gaat dan niet eigenlijk omdat je dan niet aan het mixen bent. Je moet ook gaan praten.
1: Ja.
0: En dan moet je de kop er gewoon uitzetten en dan hoor je het niet meer. Dus dat is eigenlijk niet iets dan zou ik eigenlijk meer dan van tevoren al klaar moeten maken. Omdat ik dat zo aan plan publiek zo.
1: Weet je, wij mannen kunnen gewoon niet te veel naast elkaar doen.
0: Nee, dat sowieso niet. Nee, multitask is niet ons favoriete ding.
1: Nee.
0: Dus.
1: Soms heb ik ook wel eens als ik naar de tv aan het kijken ben of zo, dan hoor ik de hele kamer niet meer hoor.
0: Nee, dat wordt me wel gevraagd.
1: Moet ze wel een paar keer, Ramon.
0: Ja. Ik zet er net iets.
1: Kijk gewoon mijn programma en dan.
0: Dat ben ik gewoon gefocust.
1: Joe, twee bloemkolen in mijn oren.
0: Ja. Bloemkolen?
1: Of bananen mag ook.
0: Ja. Ik weet het ook niet. Ik vind allebei wel lekker eigenlijk.
1: Zeg je?
0: Ik vind het allebei wel lekker eigenlijk. Bananen en bloemkolen.
1: Ja. Dus. Ik hou er ook wel van. Een papje?
0: Ja, maar dat is weer
1: geen bananen en een papje?
0: Nee, een bananenpapje. Gadverdamme. Nee, gewoon rauwe bananen. Maar niet bloemkolen met een papje. Maar papje is niet goed natuurlijk, hè? Papje is weer slecht natuurlijk.
1: Het is weer slecht, maar wel lekker.
0: Ja, dus, het is zover.

0: De zesde plaat in het tweede uur, de duetplaat.
1: Ja.
0: Ja, die zit er nog steeds lekker in. Ik kan nog steeds wat lekkere plaatjes vinden. Dus,
2: mooi.
0: Dus zolang ik zoveel kan vinden, dan hou ik dit er gewoon in stand. Ja. En dan begin ik opnieuw. Geen kraan in de naai, dus dat betreft. Blijf wel eerlijk.
1: Voor de draad ermee.
0: Jij bent heel nieuwsgierig wie ik gedaan.
1: Nou, ik ben wel benieuwd wat je gekozen hebt, ja.
0: Ik heb een lekkere jaren 84 plaat uit 84. Okay. Ashford & Simpson met Solid. Je zegt even niks, maar denk als ik hem draai...
1: Ja,
0: ze beginnen ook al gelijk te zingen als ik op de start.
1: Okay. Dus ik ga het niet
0: doorheen snalen in mijn raadje. Maar het is gewoon een lekkere jaren 80 plaat.
1: Okay.
0: En ja.
1: Nou, houden we van, toch?
0: Ja, daarom. Ashford & Simpson met Solid, 1984.
1: Now it's solid. Oh!
2: Oh, ja.
1: Lekker, man.
0: Ja, dag.

0: Misschien wel niet. Adeline Munnik van het album Hier uit 2000. Gewoon een lekkere.
1: Oh, dat is een wat oudere nummer.
0: Dat is een oud nummer inderdaad, ja. Maar wel erg leuk. Ik vond de eerste album sowieso echt wel... Ja, ik heb ze grijs eruit. Dat zijn zoals deze natuurlijk, maar die zijn altijd grijs natuurlijk.
1: Heb je de nieuwe cd ook wel dan, of niet?
0: De laatste heb ik van een EDM.
1: Ja.
0: Ja, heb ik ook inderdaad, ja. Ook wel een lekkere plaat op. Maar af en toe een oud plaatje van hun en een beetje onbekend is ook wel lekker natuurlijk. Dus, de platen die ik nu ga draaien zijn de platen waar ik het eerst uur over had en tweede
1: ook. De tease is nu voorbij?
0: De tease is voorbij, het gaat gebeuren.
1: Okay.
0: Ik heb twee keer Borderline ga ik draaien.
1: Ja.
0: Die is officieel van Madonna, zover ik weet. Madonna, Borderline.
1: Ja.
0: Een lekkere plaat. En die is vorig jaar was een programma op RTL 4, Play That Song Again.
1: Mm-hmm.
0: Er waren vijf bekende mensen die hebben een nummer van zichzelf. Eerst het originele gespeeld, zeg maar.
1: Ja.
0: En later een eigen draai gaan geven.
1: Okay.
0: En een daarvan was Trantje Oosterhuis en die het Borderline gedaan van Madonna.
1: Okay.
0: En ik vond echt, als ik hem hoor, krijg ik gewoon kippenvel.
1: Okay.
0: Het is echt gewoon heel gaaf gedaan. Ja. Je moet er van houden, natuurlijk.
1: Mm-hmm.
0: Het is een beetje musical-achtig. Ook niet zo'n beetje, ik weet niet hoe ik het moet zeggen, maar het is echt heel anders dan het origineel.
1: Ja.
0: Maar ja, ik vind het prachtig. Dus vandaar twee keer Borderline achter elkaar.
1: Een tweeluikje.
0: Eerst de Borderline van Madonna. En dan de Borderline van Trantje Oosterhuis. Dus ja, ik.
1: Dat programma heeft het niet heel goed gedaan, want ik heb er niks meer van gehoord daarna, toch?
0: Het was sowieso voor mij de bedoeling dat het één keer zou, denk ik. Maar misschien wel met de bedoeling van dat vaker zou gebeuren.
1: Ja.
0: Maar het is wel op één keer gebleven inderdaad. Ja.
1: Ja.
0: Nog vaak komt geen idee. Misschien dat het één keer nog niet komt. Maar
1: nee, dat zou kunnen.
0: Moet de juiste artiesten in een lekkere plaatje.
1: Ja,
0: natuurlijk. Maar
1: ze moeten ook wel willen, de artiesten natuurlijk.
0: Ook dat inderdaad, ja.
1: Want je wordt best wel in diepe geduwd, als ik het dan zo een beetje begrijp.
0: In principe,
1: ja. Je mag doen wat je wil natuurlijk.
0: Ja, dat zijn ook wel niet de minste. Want Fakai deed er mee, hoe heet ze? Van een musical ster. Edgine Romley en Trantje Oosterhuis en nog twee deden mee.
1: Okay.
0: Maar niet onverdienstelijk, maar dit was echt wel met ver uit de beste.
1: Okay.
0: En die had ook gewonnen die avond. Was een jury met Carla Boshart. Okay. Die was voor mij wel in tranen met het nummer, dus die vond echt wel echt wel goed. Dus en ik krijg er kippenvel van. Dus,
1: Voor de draad ermee.
0: Ja, toch? Borderline van Madonna en daarna die van Trantje Oosterhuis. Oh.

0: Treintje Oost of een borderline.
1: Ja, nou ja, niks te veel gezegd met jou, hoor.
0: Ik kreeg gewoon een kippenvel, echt waar. Echt wel weer,
1: wel heel wat anders, hè, als ja, het origineel.
0: Ja, daarom. Dus, en wat je ja, echt een goede stem. Een ja. goede zangeres.
1: Zeker.
0: Met Total Touch was het echt wel een lekkere dansen, plaat die ze maakte.
1: Ja, ja.
0: Maar ze heeft echt wel
1: platen gemaakt, inderdaad.
0: Een goede stem, dus wat betreft. Nou, even heel wat anders.
1: Stop de muziek, of niet?
0: Nee, dat is, valt er mee.
1: Oké.
0: In het eerste uur zei je had wel wat rockplaat en af en toe draag ik nog een rockplaatje. En ik heb er nu weer eentje onder de naald zitten. Oh nee, onder de naald, zeg ik wel. onder de knop.
1: Ja, dat zou je willen met jou, hè?
0: Naast de naald. Nou, het had gekund, inderdaad. Je hebt hem ook op de plaat
1: gegeven. Ja.
0: Don't Treat On Me van Metallica.
1: Don't Treat On Me.
0: Black Album, 1991. Ja, daarom. Dus we gaan even een paar minuutjes lekker rocken.
1: Nou, en, moet ook kunnen.
0: Ja, toch. En dan kijken. Nou, we schurken niet. Dus we kunnen nog een paar lekker platen
1: draaien. Nee, er kan nog een paar rockplaten bij, hoor.
0: Dus eerst Metallica, Don't Treat On Me.

0: ook een lekkere jaren 80 plaat.
1: Ja, onder het mom van bij de radioshow hoor je alles.
0: Ja, toch? Ja,
1: nou, daarom. Metallica kan gewoon Wham komen.
0: Daarom, dus.
1: Dat kan alleen maar bij ons, Mathieu.
0: Bij ons, ja. Even iets.
1: Oh, je gaat... Jij
0: minder luchtig.
1: Jij mept hem er even in.
0: Ja, ik vind het toch wel een benoemenswaardig.
1: Jawel. Ja. Wat een muziekje eronder, joh.
0: We kregen gisteren bericht, zondag. Gisteren, zondag. Nou, ik weet niet meer. Van het weekend kregen wij het bericht van een van onze vrienden. Van onze radiobaas.
1: Onze radiobazen.
0: Een radiobaas die met het trieste bericht komt dat hij mee stopt. En dat is Hit Radio Brabant.
1: Yes!
0: Ja, die 3 jaar hebben we er nog bij gezeten.
1: Daarvoor hebben we ook bij Vos nog gezeten. Dat was ook onder zijn leiding.
0: Ja, inderdaad. Ja. Maar ook bij zijn eigen station.
1: Dus ik verwacht dat we er een jaar of 4 wel onze radioshow tegen horen hebben gebracht.
0: Ja.
1: In totaal, laten we het zo zeggen.
0: Ja, inderdaad.
1: En Henry stopt ermee, dus dan nemen wij afscheid.
0: Ja, van hem althans, we hebben nog wel 5 anderen, maar bij hem altijd lekker goed geweest, samenwerking.
1: Ja, daarom.
0: En daarom. Het is jammer.
1: Ja, want je hebt wel een heel triest muziekje,
0: hoor.
1: Ja,
0: maar het is ook triest, toch? Ja,
1: die man die heeft een hele moeilijke keuze gemaakt.
0: Ja, nou ja.
1: Flikker even wat anders erin. Ik word hier helemaal, ik word hier helemaal triest van.
0: Dan moet je de zouddoek erbij.
1: Zo. Jawel,
0: ja, maar het heeft de keuze gemaakt. En, gewoon om familieredenen. Ja. Dat je wel zeggen. Ik ga het niet zeggen.
1: Dat heeft hij zelf ook wel gedeeld op Facebook en andere kanalen wellicht.
0: Ja.
1: Dus
0: familie gaat voor.
1: Daarom, hij kan maar 1 keuze maken. En die keuze heeft hij heel goed gemaakt.
0: Ja.
1: En dat snappen wij volkomen. Dus dit is de laatste keer dat je ons op Radio Brabant hoort. Of Hit Radio Brabant.
0: Ja.
1: Dan, check even onze socials als ons wil blijven volgen.
0: Ja, op andere
1: stations. Want we zijn nog op 5 andere stations te horen. En daar maken wij nog maar steeds heel veel liefde en plezier. Dezelfde radioshow als die je nu ook luistert hier bij Hit Radio Brabant.
0: Ja.
1: Dus schakel dan even over. Ja. En dan blijf je ons gewoon trouw. Ja. Dat zouden we heel leuk vinden.
0: En misschien in de toekomst dat hij weer terugkomt. En dan als je ons weer aanschrijft, dan zijn we altijd wel
1: dan
0: weer...
1: Dan zijn we van de partij.
0: Ja, daarom. Ja. Dus
1: vanaf deze plaats, Henry, heel veel succes verder.
0: Ja, en sterkte met alles.
1: Ja, plezier en geniet van je gezin en van de dingen die op je pad komen zo.
0: En misschien spreek ik al een keer.
1: Ja, wie weet
0: toch? Ja, daarom. We schurken wel redelijk tegen het einde van deze tweede uur aan van de Radio Rommel Mathieu. En ik heb in principe nog 2 platen klaarstaan. Ik sla er eentje over, die schuif ik door naar volgende week.
1: Helemaal goed.
0: En ik ga eindigen met deze. Afrika van Toto.
1: Lekker man.
0: Blijft een lekkere plaat dus.
1: Kun je altijd draaien.
0: Die kan altijd draaien.
1: Kun je echt altijd draaien.
0: Niks meer aan toe te voegen eigenlijk.
1: Dan zeg gewoon tot volgende week.
0: Ja, zelfde tijd.
1: Zelfde zender.
0: De radioshow van Ramon.
1: En Mathieu!
0: Wauw, die komt lekker uit. Laatste plaat Toto van Afrika en dan tot volgende week.
1: Doei!
0: Doei doei!
1: Bijna.
0: Daar komt hij hoor. En nu!

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Weet je nog die tijd van vroeger?
2: Die tijd van vroeger?
3: Wat een muziek!
1: De onvergetelijke superhits.
3: In de Muziekexpress met Jeroen Jansen.

0: Waanzinnig! Zoveel hits!
1: De meeste, de beste en de lekkerste.
0: In de Muziek Express met Jeroen Jansen.

Zo, we zijn er weer. Jawel. Een hele goede dag en welkom in een nieuwe editie van De Muziekexpress hier op jouw favoriete radiostation. We begonnen de show met een plaat uit 1983. Van een Britse popband genaamd...

volgende plaat is van Amerikaanse soulzanger. Zijn grote hit die hij had was Sweet Soul Music. Plaat uit 1967. Om precies te zijn kwam die binnen op 27 mei van dat jaar in de Nederlandse top 40. Stond er 7 weken in de hoogste notering nummer 11. We hebben het over Arthur Conley. En Sweet Soul Music, goeiedag in de Muziek Express.

Arthur Conley en Sweet Soul Music uit 1967. Ja. Beste Bad is niet meer onder ons sinds 17 november 2003. Hij werd geboren in McIntosh County in Georgia. Hij groeide op in Atlanta. Hij begon zijn carrière in 1959 als zanger van Arthur and the Corvettes. Nou, bij deze groep bracht hij in 1963 en 64 drie singles uit. In de 64 verhuisde hij van platenlabel en bracht I'm a Lonely Stranger uit. Toen Otis Redding dit nummer hoorde, vroeg hij Conley om een nieuwe versie op te nemen bij Stax Studios. En die vervolgens werd uitgebracht op het pas opgestarte label van Otis Redding zelf, Yotis Records. Ja. Hij neemt het even mee, hè, de Muziek Express. Leuk dat je erbij bent, leuk dat je luistert. Blijf er lekker bij de aankomende 2 uur. Muziek uit zee, zo moet je het maar zien. Toen er nog zendschepen voor de Nederlandse, Belgische en Engelse kust lagen. Ja, dat is al heel lang niet meer, maar oh man, het blijft gewoon knagen. Ik wil gewoon een keer, al is het maar een week, ja. Gewoon een schip voor de kust van de, ja, wat zal ik zeggen, ergens op de Noordzee. Knijterhard signaal neerzet op de Middengolf en dan gewoon een week of 2 weken lekker lang live en wel vanaf het water gaan uitzenden. Is dat niet leuk? Mocht iemand ideeën hebben, laat het even weten op info@demuziekexpress.nl. Dat is info@demuziekexpress.nl. En laten we het daar toch over hebben. Je kan onze website bewonderen. Daar zie je wat meer informatie en je kan ook het programma terugluisteren. Elke vrijdag vanaf 4:30 middags staat het nieuwe programma online en is te beluisteren. Hey, verder bij muziek doen we samen met een plaat uit 1972. Doen we samen met Don McLean. En hij heeft het dan weer over Vincent. 19-

De groep staat natuurlijk bekend om het nummer Vriendschap in België. Daar waren grote hits van, althans in zoverre wij dat weten. Ja. Het Goddedol en Gijzelaar kwam binnen op 18 september 1982. Stond er 4 weken in hoogste rotering nummer 28. Dit was dan weer niet zo'n succes, maar blijft een leuke plaat. En je hoort hem hier in de Muziek Express. Hey, leuk dat je erbij bent. 2 uur lang de jaren 60, 70 en 80. Het komt op je af. Maar wil ik zeggen dat het hier gezellig druk is in de studio. Ben ik niet gewoon, joh. Ja. Leuke plaatjes. Ja, dat zijn ze zeker, ja. De volgende plaat is afkomstig uit het jaar 1975. Hij komt uit Pike County in Arkansas. En hij is overleden in Nashville, Tennessee op 8 augustus 2017. Het was een Amerikaanse country zanger en gitarist. Ja, en toch die country platen van die tijd. Ja, ik geef het je te doen met de platen die nu gemaakt worden. Ja, ik vind de oude platen vind ik veel leuker dan het hedendaagse gebeuren, dacht ik zo. Ja, dit is Klein Gamble uit 75 en Rhinestone Cowboy. Hey, leuk dat je erbij bent. Je luistert naar de Muziek Express.

Glen Gamble, plaat 1975. En de Rhinestones Cowboy hier op de Muziek Express. Hier bij de Muziek Express. Zo moet ik het zeggen, ja. En dat allemaal op jouw favoriete radiostation. Leuke plaatjes uit het verre hitverleden. De jaren 60, 70 en 80. Zo meteen de Beatles. Het is de derde album van de Beatles en tegelijk het album van hun eerste film. Bekende nummers van het album zijn vooral A Hard Day's Night, waarvan het openingsakkoord wereldberoemd is, en Can't Buy Me Love. Dat is het eerste Beatles album waarop alle nummers door de groep zelf zijn gemaakt, geschreven dus, en bevat geen cover. Nee, ze hebben er zelfs 2 Grammy Awards mee gewonnen. Eentje voor Best Performance by a Vocal Group en Best Nieuw Artiest. Dat zometeen, een plaat uit 1964 en die Hard Day's Night dus. Maar we gaan eerst even naar Reggae Town. Het nummer is geschreven door Bob Marley zelf. En bevat elementen uit het nummer People Get Ready van Curtis Mayfield. Nou, het nummer werd in 1965 voor het eerst opgenomen in een ska-arrangement door de oorspronkelijke groep van Marley en de Wailers. Ja. Je hoort hem uit 1984. 19 mei van dat jaar kwam hij binnen de Nederlandse top 40. Stond er 13 weken in hoogste notering nummer 2. En zo meteen na de Beatles het Polygoonjournaal. Dus ga lekker onderuit zakken van de heerlijke muziek hier in de Muziek Express.

De Sorbonne is gesloten. Politie beheerst de stadswijk die sedert de middeleeuwen Quartier Latin heet, omdat alleen wie studeerde en dus Latijn sprak zich hier mocht vertonen. Nu zijn de studenten buitengesloten. De studenten van Warschau, West-Berlijn en Rome zijn hun voorgegaan in hun opstand tegen gezag en gewelddadige handhaving van gezag. De Nationale Unie van Franse Studenten eist terugtrekking van de politie, opening van de gesloten faculteiten en intrekking van de strafmaatregelen tegen enkele van hun leiders. President de Gaulle veroordeelt de ongeregeldheden, maar billigt de oorspronkelijke eisen van de studenten. Zij wilden inspraak in de organisatie van het hoger onderwijs en in het studieprogramma. Hun protest is uitgegroeid tot een veldslag.

0: 40 auto's en autobussen worden vernield en tegen de 1000 mensen gewond. Tientallen hoogleraren zijn het met de studenten eens. Maar ze betreuren het dat de aandacht op universitaire misstanden gevestigd moest worden. Door geweld.
1: Weet je nog die tijd van vroeger?
2: Wat een muziek!
1: De onvergetelijke superhits.
2: In de Muziekexpress met Jeroen Jansen.
3: 1971.

Ja, zijn carrière begon in 1959 toen hij bij Jimmy Rogers concours won. Zo kreeg hij een platencontract bij Philips. Van Ketens eerste single flopte, maar de tweede, Corina. Oh ja, Corina, Corina. Een cover van Ray Patterson. Hij eindigde op de nummer 5 in de hitlijsten. Dat was Herman van Keken dus. En papa, papi loopt toch niet zo snel. Zometeen. De, oh nee joh. Ja, dan druk je op een verkeerd knopje. Ja, er zitten zoveel knopjes hier op dat mengtafel. Dat wil je niet weten, joh. Valt het weer even wennen, ja. Wat ik dus zei, de volgende plaat zo meteen. Een mooie hit van Herman Brood. En his Wild Romance. Een plaat uit 1978 met Saturday Night. Lekker stapavond is dat altijd, ja. Dus af en toe dan pak ik een terrasje. En dan... moet het wel lekker weer zijn, dan moet het niet al te koud zijn. En dan is het gewoon genieten van een, ja, van een lekker biertje. En dan niet zo'n simpel biertje, nee. Maar wel een speciaal biertje zijn, anders hoef ik niet naar, naar de kroeg. Ja, en dan... ik ga meestal op de fiets. Maar met de auto loopt zo moeilijk, hè. Ja, dan moet je auto laten staan en dan moet je weer terug en... Ach, dan ben je zo brak op zondag. Nee, dat doen we maar niet. Zo meteen dus Herman Brood en his Wild Romance. Maar eerst een plaat van een Amerikaanse popduo dat ja, vooral in de jaren 70 en begin jaren 80 populair was. Ze bestaat uit voormalig echtpaar Daryl Dragon en Tony Tennille. En zij vormen samen Captain and Tennille. Als je deze klank hoort, dan denk je van, oh ja, even wat relaxte muziek op jouw radio. De plaat kwam binnen op 26 januari 1980. Stond er 13 weken in, hoogstnotering nummer 1. Do that to me one more time. Oh, wat dan?

Het was de tweede single van Herman Brood en is Wild Romance. Het nummer is afkomstig van het album Spread It. En is uitgebracht in juli 1978 en geldt als de bekendste plaat van Brood. Hij werd geschreven door Herman Brood en Danny Lademacher. En de bepalende gitaarriff is bedacht door Lademacher. In het kader van de snoeiende gitaren. Jawel. Hij was natuurlijk een Nederlandse zanger, kunstschilder, pianist, acteur en auteur. Brood onderscheidde zich door het kenmerkelijke stem. En muzikale diversiteit natuurlijk. Hij werd de door hem begeerde en bewust geëtaleerde, zeer flamboyante levensstijl. De Nederlandse belichting van hedonistische credo, seks, drugs en rock'n'roll. Ja, Brood vertoonde uiteindelijk standaard ontwenningsverschijnselen zoals incontinentie, epilepsie en delirium tremens. Na jarenlang veelvuldig overmatig amfetamine en alcoholgebruik. 4 maanden voordat hij 55 zou worden, sprong hij op 11 juli 2001 om 13:28 van het Amsterdamse Hilton Hotel met in zijn binnenzak een klein briefje. En daar stond op: Xandra en alle skatties. Deze snelheid in plaats van opbranden. Dat laat ik aan de crematie over. Rouse door, zoals ik deed. En treur niet. Maak er een feestje van en ik zie jullie nog wel eens. Ik ga nu bungee jumpen zonder elastiek. Genade, papa. Drawn in my own tears. Dat is dus een citaat dat op het briefje stond wat hij in zijn binnenzak had. Blijf triest. Dat is een goede gast, maar ja, op een gegeven moment houdt het een keer op. Dacht ik zo. Je luistert naar de Muziek Express. Op jouw favoriete radiostation. Zometeen de Holiday Rap. Van Haagse Harry. Mijn eerste plaat uit 1966. 29 oktober van het jaar kwam die binnen. De Nederlandse top 40 stond er 16 weken in. Waarvan 5 weken erbij. Dit is Herman's Hermits. And no milk today. Nou, ik helemaal niet van melk hoor.

0: Als de zon lekker schijnt en de lucht is lekker blauw en je zit daar in zo'n flatgebouw. Dan zul je lekker balen, want je voelt je echt wel moe. En dan denk je bij je eigen, waar ben ik aan toe? Ga nog even kijken in de krant. Is er nog iets vrij aan de Scheveningse strand? Waar moet je nu anders heen?
1: Naar de zee,
0: zegt iedereen.
2: Nou neem mij niet kwalijk, ik bemoei mij erin mee. Waarom altijd naar die duin en waarom naar de zee? Kom eens hier bij ons op platteland, man, het is mirakels mooi. Niks geen gedoe met drukke volle strand, maar lekker even zitten in hooi.
0: Hey, dat is voor alwe wijven, man.
2: Nou, die herrie daar bij jou, daar word ik steeds ziek van.
0: Je weet niet wat vakantie is.
2: Verdriet, ellende en ergernis.
0: Wat denk je van een pilsje op de Scheveningse pier?
2: Nou, hier in het café tap je ook wel bier.
0: Ach, ik moet dan niet aan denken aan het droge platteland.
2: Dat is al die nog geen beter dan de vieze nette strand.
3: Ja, wij houden van een summer holiday. Heerlijk aan het Scheveningse strand. Maar wil jij niet naar die mooie blauwe zee? Dan ga je lekker naar de plaats.

0: Papier te draaien in een panga of een slip. Dat zie ik toch veel liever dan zo'n vette boerenkip.
1: Nou, dat kan wel wezen, maar dat is ja geen gezicht. Dat loopt door je spiernagen bloot, dat is de koop voor zo'n jong werd. Nee, wij hebben hier nog klederdracht, cultuur van kom eens kieken. Dan zie je pas wat vrouwen bent, dan kun je het eens vergelijken.
0: Nou, agaria, dat hoef ik niet, maar ik heb een goed idee. Je komt hier maar lekker zwemmen met je koeien in de zee.
2: Oké.
0: Wat gaat daar nou voor een rare boot?
1: Nee, dat is een koe.
3: Herr Bademeister, ich möchte mich beschweren, was das dann hier in den Kuhn in der See, so ein Unverschämtheit.
0: Hey, vanavond moet je komen, knul, zo rond een uur of tien. Want dan gaan we wat beleven, dat heb jij nog nooit gezien.
1: Oh nee?
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dagen in de week. Met z'n allen lekker swingen in een onwijs gave discotheek. Nou, hoe lijkt dat? Is dat wat voor jou?
1: Ach, het is wel een wen met een andere vrouw.
0: Dit is breakdance, joh. Doe niet zo lop.
1: Nou, het enige dat ik je breek, dat is mijn klop.
0: Boer, wat doe je nou, joh? Hou je daarmee op?
1: Ach, die vrouw die doet zo raar, dat gebrunnen kan mijn kop.
0: Doe je niet?

0: we zitten haaien lekker naar het platteland.
1: Ja, wij houden van een summer holiday, heerlijk aan het schepen, niks op strand. Maar wil jij niet aan die mooie blauwe, we zitten
0: haaien lekker naar het platteland.
2: Nou jongeman, ik ben 14 jaar kamerlid geweest in Den Haag. Maar kom jij nou maar eens kijken bij mij op platteland.
3: Nou, eigenlijk sla ik liever een beurtje over. Maar ja, het is weer eens een keertje wat anders dan ijzeren pijpleiding en verder op het Rijnswijkseplein. Dus vooruit, ik ga met je mee.
2: Nou, mijn jong, hoe liep dat hier? Dit is pas echt de rust. Beter dan die dixotheek en dat gedoe daar aan de kust. Mijn vrouw die heeft wat stro gelegd voor in het varkenshok. Dus wat mij betreft, wij trusten. Wij gaan hier met de kippen.
1: Op stok!
3: Nou, je lijkt wel niet goed wijs, man. Hoezo 5 uur morgen vroeg? Ga nog al je schapen stellen, normaal kom ik dan uit de kroeg. En je denkt toch niet dat ik hier blijf in dit saaie dorre platteland?

0: super zin, ga je lekker naar het platteland. Ja, wij houden van een summer holiday, heerlijk aan is geven niks strand. Waar wil jij niet naar die mooie blauwe zin, ga je lekker naar het platteland.
1: Ja, het is een Nederlandse parodie op het nummer Holiday Rap van MC Mike G en DJ Sven uit 86.
2: Een broodje karbonade bij.
1: Wat of ze zelf weer een cover is van Holiday van Madonna. Dat lied is een van de ode aan het Scheveningse strand.
2: Ja, het toch met voor mijn meisje.
1: Een mooi strand trouwens. En, zoveel terrasjes. Ja. Lekker hoor. Zo één keer in het jaar zeker wel een keer naar Scheveningen. Ja, het loopt zo op het gemak richting het einde van het eerste uur hier in de Muziek Express. Dat betekent dat ik zo plaats ga maken voor de berichtgeving. En dan zijn we gauw terug met het tweede gedeelte van de Muziek Express. En dan nog een lekkere uur muziek uit de jaren 60, 70 en 80 draaien. Ik laat je achter met de Monkees. Plaat uit 1966. Van binnen op 22 oktober van het jaar. 11 weken stonden ze erin. Hoogste notering nummer 12. En die gaan met de laatste trein naar Clarksville. Hey, tot zo meteen.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit is Love Waves met Ilse de Graaf.

0: Het was maart 2002. Toen bracht Celine Dion het prachtige nummer uit, A New Day Has Come, van het gelijknamige album. En het nummer beschrijft de geboorte van haar zoon en hoe zij daar onder gevoeld heeft. Hoe mooi is dat om je liefde als moeder op deze manier te kunnen beschrijven. Welkom in Love Waves. Ik ben Ilse de Graaf. En het komende uurtje is natuurlijk weer vol met liefde en een beetje mindfulness en mooie muziek. Power ballads en love songs. We hebben straks nog een mooie love story en ook nog een Amy Winehouse tribute. En natuurlijk ook hele mooie gedichtjes. Langer dan de vissen in de oceaan zwommen. Hoger dan dat de vogels ooit vlogen. Langer dan dat de sterren in de hemel staan. Zo lang ben ik al gek op jou. Dit is Dan Vogelberg en Longer.
1: De allermooiste love songs. Dit is Love Waves.

0: Dit is de Love Waves Love Story, deel 1. Ze staat voor de spiegel, twijfelend wat ze aan moet trekken vanavond. Het mag niet te conservatief, maar ook niet te uitdagend. Daar is de gelegenheid niet naar. Ze weet het even niet meer. Ze weet zelfs niet meer hoe ze zou moeten gedragen als ze hem zou zien. Want in gedachten is ze ook nog steeds bij haar. Het is best moeilijk voor een meisje, fluistert ze in zichzelf. Welke kant moet ik nou toch op?
1: Girls can wear jeans and cut their hair short, wear shirts and boots. Is it okay to be a boy? But for a boy to look like a girl is degrading. Because you think that being a girl is degrading.

En de piano van Harry Styles, die ebt langzaam weg. Je hoorde Love of My Life en daarvoor hoorde je Madonna met What It Feels Like for a Girl. Dit is Love Waves en we zijn even op een punt gekomen waar je heel eventjes gas terug moet nemen. Even een klein momentje voor jezelf. En dan wil ik het eigenlijk eens even over de natuur gaan hebben. Want ja, wij maken onze nieuwe start altijd aan het begin van het jaar, hè, in januari. Maar ja, de natuur die doet dat eigenlijk niet. Je ziet nooit een blaadje bloeien of een mooie bloesem op 1 januari. Nee, de natuur die maakt haar start pas wanneer ze er klaar voor is. Dat is het mooie, hè? Maar ergens in het voorjaar begint dan die natuur opnieuw te ontstaan. Een nieuwe start. En misschien is het mooi om daar ook eens even bij stil te staan. Dat jij ook pas een nieuwe start maakt wanneer jij daar klaar voor bent. En niet dat een ander het je voorschrijft. Ik denk dat dat een hele mooie gedachte is om daarmee het nieuwe jaar van start te gaan. Dus de voornemens die je misschien in je hoofd hebt zitten, misschien ben je daar helemaal niet klaar voor op 1 januari. Maar misschien wel op, laten we zeggen, 10 april. Dat kan. Of later. Weet je, met goede voornemens is het ook nog eens een keer zo. Je kan ze in je hoofd houden, in je achterhoofd. En je gaat ze gewoon uitvoeren wanneer jij denkt, op jouw moment, hè, wanneer het jou uitkomt. En ik denk dat dat dan ook het beste is. Gewoon niet vastpinnen op een bepaald tijdstip, maar gewoon wanneer jij er klaar voor bent. En dan zul je ook zien dat het gaat slagen. En dat is het allerbelangrijkste, dat het slaagt. En of het nou een maandje eerder is of een maandje later, dat maakt helemaal niet uit. Dit is Love Waves met de mooiste love songs. Ik ben Ilse de Graaf. En dit is het hunkerende geluid van Marvin Gaye. Let's get it on.

Amina en een duizend kansen hier in Love Waves. Als een vlinder vliegt het leven, fladderend op de wind heel vrij, tot de vlinder dan heel even stil komt zitten hier bij mij. Rust het uit en komt op adem om weer terug op reis te gaan. Wanneer de vleugels dan weer spreiden, roep ik zachtjes uit jouw naam.

0: De beëindiging van een relatie. Twee partijen vechten tegen de eenzaamheid en het toch verbonden willen zijn met elkaar. Daar gaat Heal over van Ellie Goulding. Dit is Love Waves. En tijd, hè mensen. Tijd is heel erg belangrijk in ons leven. Laten we die tijd ook maar heel erg goed gaan benutten. Maar nu is het ook even tijd voor de allermooiste muziek. En dit is Keen. She has no time.
1: You think

Dit is de Love Waves Love Story, deel 2. Aangekomen op de benefietavond ziet ze hem staan in een mooie smoking met een glimlach van oor tot oor. Op dat moment besefte ze wat ze wilde. Haar hart leek wel 2 keer zo snel te kloppen. Haar twijfel is verdwenen. In haar hoofd klinkt een stemmetje. Ik denk dat je wel weet wat jij wilt. En met een fonkeling in haar ogen liep ze op haar man af.

Wanneer de blaadjes vallen, denk ik aan jou. In de verte hoor ik je stem. En dan weet ik dat ik niet alleen ben. Dit is Love Waves op jouw radio.

In een van de mooiste liedjes van Amy Winehouse beschrijft ze de liefde als een verloren spel. In haar leven heeft Amy niet veel geluk in de liefde gekend met mannen. Maar voor haar was er vast en zeker één liefde waar ze wel haar geluk in vond. En dat was zingen met de puurheid van muziek. Vastberaden en sterk wisten wat ze wilden. Alleen maar muziek met echte instrumenten. Maar uniek als ze was, werd ze uiteindelijk opgeslokt door haar succes en de hebberigheid van mensen om haar heen. Haar liefde voor muziek was heel erg groot. En dat is hoorbaar en nog altijd voelbaar. Een verhaal met een verdrietig einde, dat veel verder ging dan een gebroken hart. Amy Winehouse, dit is het verhaal van Love is a Losing Game.

0: Kaarsjes aan, dekentje op de bank of in je bed. Ik weet niet waar je op het moment bevindt. Maar ik vind het in ieder geval fijn dat je luistert en dat je erbij bent. En ik heb Ada aan de telefoon.
1: Hi, hallo Ilse.
0: Jullie hadden een favoriete lofzong die je eigenlijk wilde horen, hè?
1: Ja, dat klopt. We zijn eigenlijk allebei altijd nog heel erg fan van de muziek van Dusty Springfield. En wij vonden het wel leuk om de Look of Love aan te vragen.
0: Maar dat is wel een hele mooie en hele romantische. Vooral.
1: Ja, ja.
0: Zitten jullie gezellig naast elkaar een beetje romantisch?
1: Ja. Dat wel hoor. Ja.
0: Het klinkt wel heel gezellig in ieder geval zo. Ja. Zeg, ik ga hem voor je draaien, voor jullie allebei.
1: Oh,
0: ik bedank jullie voor het verzoekje.
1: Ja.
0: En geniet er nog even van, hè?
1: Ja, dat gaan we zeker doen hoor. Bedankt hè.
0: Ja, graag gedaan hoor.

Dusty Springfield, The Look of Love, speciaal voor Ada. Het is tijd om af te sluiten met een heel mooi gedichtje, speciaal voor jou. Ik geef jou een bundeltje met liefde, uitgestrekt in het midden van mijn hand. Ik geef jou dit bundeltje met liefde, vanuit de kalmte van mijn hart. Ik geef jou mijn bundeltje met liefde, vanuit het meest serene van mijn geest. Ik geef jou alle bundeltjes met liefde, omdat jij altijd mijn grootste liefde bent geweest. Dit was Love Waves. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.

Misschien begon deze avond heel gewoon, tot een gedachte bleef hangen of een naam ineens terugkwam. Sommige momenten vragen om muziek die dichterbij komt, waar gevoel en herinnering samenkomen. Welkom bij Dream Sessions.

Er zijn momenten die zich blijven herhalen van binnen. Een blik, een stem, een gevoel dat niet verdwijnt. Alsof de tijd daar even stil is blijven staan en je er zo weer middenin zit.

Niet alles wat gevoeld wordt, wordt uitgesproken. Sommige verhalen blijven tussen de regels hangen. In deze klanken krijgen ze toch een vorm. Zacht, maar onmiskenbaar aanwezig. Dit is Dream Sessions.

De nacht legt niets uit, maar laat alles voelen. Zonder richting, zonder plan. Gewoon volgen wat er ontstaat en merken waar je uitkomt.

komen anders binnen als het stil wordt. Intenser, alsof ze dichterbij durven te komen. De muziek weet precies waar ze zitten en raakt ze, zonder waarschuwing. Niet alles wat je mist is echt verdwenen. Sommige verbindingen blijven bestaan op een andere manier. Onzichtbaar, maar voelbaar. Precies op dit soort momenten.

Er zit iets onder de oppervlakte dat je niet kunt benoemen. Geen woorden, geen duidelijke vorm. En toch herken je het meteen, alsof het altijd al bij je hoorde. Droomweg met The Love Songs van Dream Sessions.

Klanken lossen langzaam op in de nacht. Wat blijft, zit in wat het heeft geraakt. Sommige gevoelens blijven gewoon bestaan. Zonder begin, zonder einde. Dank voor je aandacht, dank voor het luisteren. En tot de volgende Dream Sessions.

luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio. Leuk dat je luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb

0: op jou.
1: Freemusicradio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact.

warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision en Sound.
2: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

1965, Frans de Gaulle. Met Poupée de Sire, Poupée de Son. En daarmee won ze voor Luxemburg het Eurovisie Songfestival in 1965. De volgende is er eentje uit 1980. Ierland en Johnny Logan. Eurovisie winnaar van 1980 in What's Another Year. Welkom bij Zindie.

Eurovisie kanon Johnny Logan uit Ierland. Hij won meerdere malen het Eurovision Festival met nummers. En What's Another Year kwam uit 1980. Luxemburg probeerde het in 2025 opnieuw met een nummer wat erg veel lijkt op een nummer uit 1965. Hier is Lord Vaughan en La Poupée Monte Le

Laura Forn en La Poupée Montelusson, Luxemburg 2025. Zonder enige twijfel de best genoteerde retro Eurovision plaat van 2025, denk ik zomaar. Nog meer 2025 vinden we bij Larissa Tormey. Zij is de medeschrijfster van het nummer Laika Party, wat voor Ierland wordt gebracht door Emmy. Maar in dit geval gaan we haar zelf beluisteren. En ze brengt een akoestische stripped-down versie van Laika's Party. En Laika's Party is nummer 1 als het gaat om historisch enigszins verantwoorde teksten. Want het gaat allemaal over het hondje Laika, wat in 1957 werd gelanceerd door Rusland. Maar wat niet bedoeld was om terug te keren naar de aarde. En die is overleden ongeveer drie uur na de lancering. Aan stress en andere ellende. Dus het liedje is een beetje een wishful thinking liedje. Zo van, we hopen dat het allemaal goed is gegaan, maar het is dus helemaal niet. Maar nou ja, goed, in ieder geval, gaan we luisteren. Het is wel een mooi liedje. En Strip Down blijft het helemaal overeind. MUZIEK

Rissa Tolomei, Kilbeggan's Heart, de schrijfster van Laika Sparty van Ierland. Muziek van de Nederlandse bodem, dit is Cloud. Dit is de akoestische versie van C'est la vie, die hij registreerde onder de rook van de dromedaars in Enkhuizen.

mooie registratie van Claude's Cella V. En dit live in Enkhuizen bij de Dromedaars, bij de haven van Enkhuizen. Muziek van Casper van Vulpen. Tijd ik nu van gehoord, maar dit is alweer mooi. 2025, hier is Whispers in the Night.

0: Trein is geleid deze week is Celesta Da Vinci samen met Ben Quinlan uit Ierland. Dit is Fuel to the Fire.
1: Zindy.

Ze zijn een van de oudste folkbands uit Nederland. Bestaan al heel veel jaren. En zijn door heel veel mensen gekend, om het zo maar te zeggen. Ze komen uit Groningen. Ze heten Rapalje. En Wat Zullen We Drinken is een van de grote hits die ze hebben gehad. Een min of meer socialistisch lied. Over samenwerken, samen werken, samen drinken, samen eten, samen plezier maken, samen dingen doen. Dat was allemaal niet zo precies allemaal, maar in ieder geval, dat was wel de oorsprong van het verhaal. Muziek nu van High South in 2020, dit is All We Need.

High South. In 2020 met All We Need vind je terug op de CD Peace, Love and Harmony. En die kwam uit op het Red Bullet label van Willem van Koten. Dus dan weet je in ieder geval waar je het vandaan moet halen als je het graag zou willen thuis afspelen, om het zo maar te zeggen. Ja, en de muziek die ze maken is een klein beetje geënt op de jaren 70 Close Harmony rock die gemaakt werd in Amerika. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld aan de Eagles of aan bijvoorbeeld America. 1975 is dit Lonely People.

America was dat uit 1975, The Lonely People. Ja, mooie muziek van deze groep die tot op lang nog eigenlijk, bijna tegen de 21ste eeuw aan nog hele fraaie muziek maakte en uitbracht. Muziek nu van hoop en volharding.

Ik heb je lief worden. Hoop en volharding. Een hele vrije plaat uit 2020. Uit 1981 op deze van Bonnie Tyler. Dit is Goodbye to the Islands.

Bonnie Tyler, Goodbye to the Island uit 1981. In 2020 kwam er een plaat uit van Victoria Eamon en Danny Everett. En we gaan luisteren naar Mamma Mia.

Ongetwijfeld een plaatje van voor 2020 of misschien wel daarna 2020. Want in 2020 was er weinig te doen op de terrasjes. Victoria en Danny tezamen in Mamma Mia in 2020. Ja, dan het jaar 2020 was een jaar waarin weer velen de dood vonden. Niet alleen dankzij een virus, maar ook gewoon normaal. Ja, de ouderdom, dat kan gewoon gebeuren natuurlijk. Een van die mensen is Florian Snyder, medeoprichter van Kraftwerk. We gaan luisteren naar Radioactivity.

0: Een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.